0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is nog altijd geen spoor van de Nederlander die vermist wordt op het Caribische eiland Saba. Een grote zoekactie met een helikopter en een drone heeft nog niks opgeleverd. De man ging eergisteren een eindje wandelen, maar kwam niet meer terug. De man is op Saba voor zijn werk en zou een ervaren wandelaar zijn. Meerdere Kamerleden zijn boos over uitspraken van Guidi Markkensower, die een fractie leidt van opgestapte PVV'ers. Hij zei dat we Palestijnse asielzoekers bij de grens moeten tegenhouden met geweld. Een absoluut dieptepunt en complete idiotie, vinden de fractieleiders van GroenLinks, PvdA en D66. Een mensenrechtenclub doet aangifte. Een protest in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers is vreedzaam verlopen. Er waren zo'n 100 demonstranten. Na een oproep om te vertrekken ging iedereen naar huis. Eerder liepen AZC-protesten in Loosdrecht uit op rellen, waarbij met vuurwerk en fakkels werden gegooid. Er geldt nu een noodverordening. Het weer van Weer Online. Vannacht helder, het koelt af naar iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien, het eerst in het westen. Met maximaal 13 graden blijft het aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends, de blijde klanken psalmendag.
3: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Leiden Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Mannenkoor Jeduten uit Amersfoort.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In een deel van Stadskanaal in Groningen geldt een noodverordening vanwege onrust rond zware kindermishandelingen. Er zijn intussen 2 moeders voor opgepakt. Bij de vrouwen thuis zijn door boze mensen de ramen ingegooid en het dreigen meer acties. Daarom moet iedereen die er niks te zoeken heeft wegblijven uit die buurt. In Biddinghuizen is vogelgriep uitgebroken. Het virus gaat rond op een bedrijf met 55.000 kippen. Die worden allemaal gedood om te voorkomen dat de vogelgriep zich verder verspreidt. Pluimveebedrijven in de buurt mogen voorlopig geen vogels en eieren meer vervoeren. Hun kippen moeten een afgesloten hok in. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een dag van rouw ingegaan na de zware Russische aanvallen. De afgelopen dagen is Oekraïne bestookt met honderden drones en tientallen raketten en vooral Kiev was doelwit. Daar zijn meer dan 20 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien, het eerst in het westen. Het wordt maximaal 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends. De blijde klanken psalmendag.
0: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een mensenrechtenorganisatie doet aangifte tegen politicus Gidi Markesauer, die een fractie leidt van opgestapte PVV'ers. In een interview zei Markesauer iets over Palestijnse asielzoekers. Hij vindt dat Nederland ze bij de grens moet tegenhouden met geweld. Volgens mensenrechtenclub The Rights Forum zijn zulke uitspraken strafbaar. Op de Malediven zijn 5 Italianen omgekomen bij duiken. Ze kwamen niet terug van een duiktocht in een grot op 50 meter diepte. In de grot is 1 lichaam teruggevonden. De 4 andere overleden duikers zijn daar waarschijnlijk nog. Het zou gaan om het ergste duikongeluk ooit in de Malediven. In de Amerikaanse staat Florida wordt een vliegveld vernoemd naar Donald Trump. En we weten nu wanneer precies. Op 9 juli. Vanaf dan heet de luchthaven in Palm Beach President Donald J. Trump International Airport. De Republikeinse gouverneur was eerder dit jaar al akkoord. De Democraten vinden het maar geldverspilling. Het weer van Weer Online. Het is fris, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag vaak bewolkt en een paar buien, het eerst in het westen. Het wordt maximaal 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends, de blijde klanken psalmendag.
3: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Vaals in Zuid-Limburg is vannacht een man doodgeschoten. De schietpartij was vlakbij een park. Eerder zei de politie nog dat het om een gewond iemand ging. Hulpdiensten proberen zijn leven nog te redden, maar dat is niet gelukt. De omgeving van de schietpartij in Vaals is afgezet. In het Groningse Stadskanaal zijn veiligheidsmaatregelen genomen vanwege onrust over zware kindermishandeling door twee bevriende moeders die intussen zijn opgepakt. Bij ze thuis zijn de ruiten ingegooid en er dreigen meer acties. Daarom geldt nu een noodverordening. Wie niks in de buurt te zoeken heeft, moet wegblijven. Er is nog altijd geen spoor van de Nederlander die vermist wordt op het Caribische eiland Saba. Een grote zoekactie met een helikopter en een drone heeft nog niks opgeleverd. De man ging er gisteren een eindje wandelen, maar kwam niet meer terug. De man is op Saba voor zijn werk en zou een ervaren wandelaar zijn. Het weer van Weer Online. Het is fris, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag vaak bewolkt en een paar buien, het eerst in het westen. Het wordt maximaal 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends, de blijde klanken psalmendag.
3: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Mijn naam is Martin Mans en ik hoop je te ontmoeten bij een van mijn concerten. Het sterkt je in je geloof. Het geeft je kracht om door te gaan en je wordt er blij van. Ga naar martinmans.nl.
0: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
2: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt, past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbed en matras.nl.
3: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
4: Dekbed en matras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbed en matras.nl.
5: Mijn naam is Annemarie Biljart. En in de podcast Grootnieuws van de Week ga ik in gesprek over actuele geloofsthema's. Boeiende gesprekken over de maatschappij en onze plek daarin als christen.
6: Luister naar Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Grootnieuwsradio app.
7: Dit is Grootnieuwsradio, blijde klanken.
8: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
9: Het ANP-nieuws van 6 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Er geldt een noodverordening in een deel van het Groningse Stadskanaal. Dat komt door onrust die is ontstaan over 2 moeders... die verdacht worden van zware mishandeling van hun kinderen. Boze mensen hebben gisteren ramen ingegooid en er dreigen meer acties. De 2 moeders uit Stadskanaal zijn intussen opgepakt. Bij een schietpartij in Vaals in Zuid-Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het gaat om een man die zwaar gewond werd gevonden aan de rand van een park. Hulpdiensten konden zijn leven niet meer redden. Er is nog niemand opgepakt en de politie is op zoek naar getuigen. In Rotterdam wordt gezocht naar een gewapende man die binnen een half uur een avondwinkel en 2 tankstations heeft overvallen. Bij de laatste overval vluchtte hij weg met de kassa. De man leek vermomd als maaltijdbezorger. Hij reed op een scooter met achterop een bak van thuisbezorgd en ook droeg hij een thuisbezorgd helm. En nog het weer van Weer Online. Vandaag op veel plekken is het bewolkt en vanuit het noordwesten buien. Het blijft fris met maximaal 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
12: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
11: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
13: Grondwerk, straatwerk en riool of kabelwerk? Laat het uitvoeren door de specialisten van Breging in Nijkerk. Van voorbereiding en aanleg tot en met bestrating. Breging.nl. Schep vertrouwen.
11: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
13: Kom ons team versterken. Solliciteer via info@breging.nl. Schep vertrouwen.
14: Elke dag genieten van de mooiste kerk- en koormuziek. Dat kan mede door ondernemers die zakelijk blijde klanken van Grootnieuwsradio ondersteunen. Word ook lid van de Business Club en ga naar grootnieuwsradio.nl/businessclub.
15: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends, de Blijde Klanken Psalmendag.
14: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuwsradio, Blijde Klanken.
16: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In een deel van het Groningse Stadskanaal is er een noodverordening. Als je er niks te zoeken hebt, dan mag je er niet zijn. Dat komt door onrust nu daar twee moeders verdacht worden van zware mishandeling van hun kinderen. Bij een schietpartij in Vaals in Zuid-Limburg is vannacht een dode gevallen. De man lag zwaar gewond aan de rand van een park en kon niet meer worden gered. De politie heeft nog niemand opgepakt en zoekt informatie. En alle finalisten van het Eurovisie Songfestival in Wenen, nou die zijn bekend hoor. Gisteravond was de tweede halve finale en alle favorieten, waaronder Australië, zijn door. Dinsdag plaatsten ook Griekenland en Finland zich al. De finale, die is morgen.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Wout. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Grootnieuwsradio. Blijde Klanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Mannenkoor Jeduthen uit

0: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
1: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
2: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van De Hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. cycleforhope.nl.
3: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
4: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
3: Het ANP-nieuws van 7 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In Finland was er een dreiging met drones. Inwoners van de regio Helsinki moesten daarom binnenblijven. Waar die drones vandaan kwamen is niet bekend. Het gevaar is nu geweken, zeggen de autoriteiten. Het vliegverkeer lag stil en volgens Finse media hielden gevechtsvliegtuigen de boel in de gaten. In het Groningse Stadskanaal geldt tot zondagavond een noodverordening. Het is daar onrustig bij huizen van twee moeders die verdacht worden van kindermishandeling. Gisteravond werden hun ruiten ingegooid en op sociale media wordt opgeroepen om ter brand te stichten. Wie niks in de buurt te zoeken heeft, mag er niet zijn. Een schietpartij in het Limburgse Vaals vannacht. Agenten kregen een tip over schoten en vonden in een parkje een zwaargewonde man die even daarna overleed. Omdat het onduidelijk is wat er aan het schieten vooraf ging, wil de politie getuigen spreken. Er is nog niemand opgepakt. En nog het weer van Weer Online. Regen, regen en nog eens regen. Op steeds meer plekken vanochtend is het nat. Vanmiddag is het bewolkt en regenachtig en ronduit fris, rond de 12 graden. En vanavond blijft het ook, ja inderdaad, regenen. En dat was het ANP-nieuws.
6: Weekendje organiseren met een grote groep? Dan ga je naar Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
7: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Gasslim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
8: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
9: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
10: Deze vrijdag vanaf 8 uur 's ochtends. De Blijde Klanken Psalmendag.
11: Een hele dag gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Dit is Grootnieuws Radio, Blijde Klanken.
12: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. De school van het meisje dat in coma ligt na zware mishandeling waarschuwde Veilig Thuis al een half jaar geleden, meldt RTV Noord. Twee moeders uit het Groningse Stadskanaal zijn opgepakt. Ze zouden hun kinderen hebben mishandeld. Er zijn nog veel vragen over de dodelijke schietpartij van vannacht in Vaals in Zuid-Limburg. Een man werd zwaargewond gevonden in een parkje en overleed even later. De politie hoopt op meer info van getuigen. En in de Finse regio Helsinki moest iedereen even binnen blijven. Er hingen meerdere drones in de lucht en niemand weet waar ze vandaan kwamen.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuws Radio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuws Radio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
0: Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van liefde. Hoeveel tijd investeer jij in vriendschap?
2: Mijn naam is Martin Mans en ik hoop je te ontmoeten bij een van mijn concerten. Het sterkt je in je geloof. Het geeft je kracht om door te gaan en je wordt er blij van. Ga naar martinmans.nl.
0: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
3: Dankzij de steun van luisteraars geniet jij vandaag van de Psalmendag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Alle 150 psalmen uitgevoerd door de beste koren.
4: Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef voor een hoopvol geluid.
3: Dank je wel.
5: GardenOnline.nl. Over kappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
3: Op Grootnieuwsradio Blijde Klanken klinkt een hoopvol geluid door kerk- en koormuziek. Maak dit mogelijk en geef via grootnieuwsradio.nl/gift. Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
6: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
3: Het ANP-nieuws van 8 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. De school van het 6-jarig meisje dat in coma lag na ernstige mishandeling in het Groningse Stadskanaal trok een half jaar geleden al aan de bel bij Veilig Thuis, meldt RTV Noord. Twee moeders zijn opgepakt. Zij worden verdacht van zware mishandeling van hun kinderen. In hun wijk is het sindsdien onrustig. Steeds meer automobilisten weigeren zich te laten testen op drugs in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Als uit een speekseltest blijkt dat je drugs op hebt, komt er een bloedtest om uit te vinden hoeveel. Die weigeren is niet vrijblijvend, zegt justitie. Je kunt een hoge boete krijgen, een taakstraf of een rijontzegging. Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de dodelijke schietpartij vannacht in Vaals in Zuid-Limburg. Agenten die afkwamen op een tip vonden in een parkje een zwaargewonde man die al snel aan zijn verwondingen bezweek. Gehoopt wordt dat er mensen zijn die iets hebben gezien. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Dan nog het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken regent het vanochtend. Vanmiddag komt er nog eens bewolking bij en het is fris, hooguit 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
9: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. cycleforhope.nl.
10: Elke dag genieten van de mooiste kerk- en koormuziek. Dat kan mede door ondernemers die zakelijk Blijde Klanken van Grootnieuws Radio ondersteunen. Word ook lid van de Business Club en ga naar grootnieuwsradio.nl/businessclub. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kampenaar Koffie. Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken. De Blijde Klanken Psalmendag.
6: Met Hans van Vuren.

Dat waren achtereenvolgens Welzalig de man die niet wandelt, gebaseerd op Psalm 1 door het christelijk Krimpens Mannenkoor, en een instrumentale versie van Psalm 2 door harpiste Norrie van Geurp en organist Peter Wildeman. Een hele goede morgen op deze bijzondere vrijdag. Vrijdag 15 mei, de vierde editie van de Blijde Klanken Psalmendag. Alle 150 psalmen achter elkaar. Te beginnen bij 1. Te eindigen bij 150. Tot 8 uur vanavond gaan we door. Ik doe de presentatie niet alleen. Ik word in de loop van de dag afgewisseld met Jurie van der Geest, Lucas Kramer en Tim Hendricks. Mijn naam is Hans van Vuren. Reacties op deze psalmendag zijn de hele dag van harte welkom via onze speciale website grootnieuwsradio.nl/psalmendag. Daar kun je ook de lijst downloaden. Even bekijken van welke uitvoeringen hoor ik vandaag. De psalmen horen we allemaal achtereenvolgens. Het is geen hitlijst, het is gewoon een lijst. Startend bij 1, eindigt bij 150. En hier en daar horen we een overdenking van of Andries Knevel of Jorrit Wout. Andries kennen we natuurlijk als presentator en theoloog. Jorrit kennen we vooral als dirigent en organist, maar hij is ook kerkelijk werker en hij houdt enorm van de psalmen. En elk uur hoor je een van hen een psalm toelichten. We hebben veel reacties gehad op de vraag: welke psalm is voor jou belangrijk? Bij welke psalm voel jij je verbonden? Nou, die reacties zitten door de tijd verweven. We gaan nu eerst luisteren naar psalm 3. Uitgevoerd door het christelijk mannenkoor Jubilate Deo uit Apeldoorn. De versen 3 en 4. Ja.

Deze uitvoering van Psalm 4 werd gezongen door Jong Gemengd Koor Laudate Deum uit Apeldoorn. En Psalm 4 is een van de lievelingspsalmen van Anja. Zij zegt: ik hou van 4, maar ook van 8 en 23 en 27 en 31. Want alle aspecten van het menselijk leven komen voorbij in die psalmen. Blijdschap, verdriet, rouw, zonde, vergeving, Gods goedheid. En trouwens, laten jullie vandaag ook iets horen van de mannenzang uit Katwijk? Inderdaad, Anja, je kunt het even downloaden op onze website grootnieuwsradio.nl/psalmendag. Daar kun je de hele lijst downloaden, kun je lekker meelezen en weet je ook wat er komen gaat. Psalm 4 is ook belangrijk voor Ina, ze zegt, want dat waren de laatste woorden van mijn lieve man Marius. Hij overleed op 31 augustus 2021 met deze woorden uit Psalm 4, de berijming van 1967. Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij u thuis. Sindsdien is deze psalm voor ons als gezin heel bijzonder. En deze regels hebben we ook op zijn graf laten graveren. Bijzonder. Psalm 4, belangrijk voor Ina. En dus niet alleen de berijming van 1773, die best de hoofdrol heeft vandaag, maar ook andere berijmingen komen voorbij. We gaan nu luisteren naar Psalm 5, de versen 4, 7, 8 en 12. Worden gezongen door het Reformatorisch Jongerenkoor Genanja.

0: Ja, je kunt vast wennen aan de logica. Na psalm 5 komt psalm 6. En psalm 6, de versen 1, 2 en 9... worden gezongen door de reformatorische zangvereniging Cantilene uit Barneveld. Maar eerst krijgen we de gedachten daarbij van dirigent, organist en kerkelijk werker Jorrit Wout.
1: Psalm 6 is een echte klaagpsalm. Koning David, de dichter van dit lied, is er uitermate beroerd aan toe. En dan druk ik het nog zachtjes uit. Hij kwijnt weg, is doodsbang en vreest voor zijn leven. Hij is moe van het zuchten. Zijn bed is een zwembad van tranen. Het verdriet vertroebelt zijn blik. Dat kan ons misschien bekend voorkomen. Wellicht ligt u ook wel eens wakker vanwege zorgen of moeilijkheden. Misschien heb jij op dit moment, as we speak, zelf ook wel te maken met ziekte of pijn. Iedereen krijgt vroeg of laat in het leven te maken met groot of klein verdriet. Dan ben je lam geslagen en bij het zingen breekt je stem. Door de tranen in je ogen zie je de dingen om je heen niet meer helder. En juist dat is het ergste dat je kan overkomen. Dat de omstandigheden je het zicht op God benemen. Dat je hem niet meer helder ziet. Maar David weet midden in zijn ellende bij wie hij het zoeken moet. Hij stort zijn klacht bij de Heer uit en hij legt alles voor hem neer. Want hij is er zich volledig van bewust dat, om het met de woorden van de Heidelbergse Catechismus te zeggen, alle dingen ons niet bij toeval, maar uit Gods vaderhand ten deel vallen. Hij vraagt daarom ook niet alleen om genezing en verbetering van zijn situatie, nee, hij bidt om vergeving van zonde, om de redding van zijn leven. Voor ons mensen is dat een moeilijke kwestie. Komt het kwaad dan toch ook bij God vandaan? Nee, God is de bron van al het goede. In hem is geen onrecht, zegt een andere psalm. Maar uit de Bijbel leren we ook dat moeite en tegenslagen niet buiten hem omgaan. God is almachtig. Hij kan zelfs het kwaad voor ons laten meewerken ten goede. David is daarvan overtuigd. En ook wij mogen ons door die woorden uit Psalm 6 laten troosten en bemoedigen. God ziet jouw tranen, ook dat stille verdriet waarvan niemand anders weet heeft. Hij hoort jou roepen en smeken en het laat hem niet koud. Hij wil zich over jou ontfermen en zal je zeker te hulp komen. Misschien niet op de tijd en de manier die wij graag zouden wensen. Maar hij houdt getrouw zijn woord. Hij doet wat hij belooft. Het staat weliswaar niet in de oorspronkelijke Bijbeltekst, maar de berijmde versie van Psalm 6 begint met de belijdenis: O Heer, gij zijt weldadig. Dat zet de toon voor het vervolg van dit klaaglied. Je mag vrijuit alles in gebed voor God neerleggen. Want door de Heer Jezus Christus wil Hij ook jouw Vader zijn.

0: Opgeleide klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

Wij hoorden psalm 7 gezongen worden door het meisjeskoor Azarela onder leiding van Patrick van der Linden. En psalm 8, de versen 1 en 9 werden uitgevoerd door het mannenkoor Canticum uit Gouda. En Rudolf Houweling laat ons weten dat psalm 8 voor hem belangrijk is. Het is een psalm waarin de grootheid van God bezongen wordt. Het wordt bezongen in de schepping, waarin de mens enerzijds een koning is, maar ook weer kwetsbaar. Een psalm waarin kinderen Gods grootheid roemen. Zelfs de zuigelingen hebben daarin een rol. Mooi, dankjewel Rudolf voor het delen van jouw gedachten daarin. Wij gaan door met psalm 9. Een uitvoering van het Elspeets mannenkoor Connemore. De versen 1, 2 en 11. Van aansluitend een Engelstalige uitvoering van psalm 10 door het Exeter Cathedral Choir. Why standest thou so far off?

Psalm 10 werd gezongen door het Exeter Cathedral Choir. En misschien had je gehoopt dat daar een Nederlandse versie van was. Ik kan je vertellen, het is nog best een klus om van Psalm 10, maar ook 11 en 12 goede Nederlandse uitvoeringen te vinden. Want ze worden niet zo heel veel gezongen. Waarschijnlijk niet in de kerk, maar zeker ook niet door de Nederlandse koren. En af en toe in het Engels kan ook helemaal geen kwaad, want de inhoud van de psalm is natuurlijk nog hetzelfde. Psalm 11 wordt uitgevoerd door het jongerenkoor Deum Fidentes uit Emmeloord. We horen de versen 1 tot en met 4 en aansluitend psalm 5 en 7 uit psalm 12. Een heel korte uitvoering van het Charles Dekkoor samen met de jeugdselectiekoor onder leiding van Bert Notenboom.

0: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
1: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
0: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
2: ICT en security voor bedrijven en zorginstellingen. Lagarde uit Barneveld. Verrassend vertrouwd. Ontdek alle mogelijkheden op lagarde.nl.
3: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
2: Aan de slag in de beveiligingstechniek? Kijk op werkenbijlagarde.nl.
4: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
5: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
4: Het ANP-nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Er was al eerder aan de bel getrokken over een van de mishandelde kinderen in Stadskanaal. De school van het 6-jarige meisje dat in coma lag had die melding gedaan, meldt RTV Noord. Dat gebeurde een half jaar geleden al. Twee moeders zijn opgepakt. Zij worden verdacht van zware mishandeling van hun kinderen. Steeds meer automobilisten weigeren een bloedtest als ze worden betrapt op drugs achter het stuur, meldt RTL. Ze denken zo hun straf te kunnen ontlopen, maar zo zit het niet, zegt minister Van Wil. Wie weigert, krijgt een boete, een taakstraf of een rijontzegging. Hij heeft het over heftig gedrag waar hij zich zorgen over maakt. Onderzoeksbureau TNO heeft een manier gevonden om zonnepanelen volledig te kunnen recyclen. Met een laser kan meer dan 99% van de belangrijkste grondstoffen behouden blijven. Dat is nodig, want over een paar jaar kunnen we een enorm berg afgedankte panelen verwachten. Dan nog het weer van Weer Online. We trekken vandaag buien over het land. In de middag in het midden en zuiden af en toe zon. Het wordt niet warmer dan 12 graden. En dit was het nieuws van het ANP.
7: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst, dankzij de steun van het Compassion Project.
8: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
7: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
9: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
7: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
10: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. Consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
11: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kampenaar Koffie. Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken. De blijde klanken, psalmendag.
12: Met Hans van

Dat was Psalm 14, gezongen door het Wolgers Jongerenkoor. En daarvoor Psalm 13 door het Jongerenkoor Hananja uit Tolen. En in vers 13 lezen we: hoe lang, o Heer, mijn toeverlaat, vergeet gij mijn jammer staat. Hoe lang zult gij in mijn ellende van mij uw vriendelijk aanschijn wenden? Daar al mijn moed en kracht vergaat. En dat geeft zoveel herkenning voor Gerda, die ons daarover mailde. Ze zegt: ik vind het leven vaak ook ingewikkeld. Ik heb allerlei vragen aan God en ik heb vaak het idee dat hij me niet hoort. Sterker nog, ik denk ook vaak dat ik geen kind van God ben. En soms zeggen mensen om me heen: je moet gewoon danken, dan komt het vanzelf, dan geeft God wel. En deze psalm leert mij dat dat niet per se zo hoeft. Tegelijkertijd vind ik troost in die laatste zin: ik zal den Heer mijn lofzang wijden die mij genadig bijstand biedt. Uiteindelijk komt er zal God ook over de brug komen. Maar ik mag ook bij hem komen met mijn vragen, met mijn klagen wellicht ook. Psalm 13. Je luistert naar de Blijde Klanken Psalmendag op Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En we hebben de eerste 14 psalmen gehad. Dat betekent dat we er nog heel veel hebben te gaan. We gaan door tot 8 uur vanavond. En we komen nu aan bij Psalm 15. De versen 1, 2 en 3 worden gezongen door het christelijk gemeentekoor Asaf uit Kampen. Aansluitend Psalm 16 door Cantate Deo uit Amersfoort.

0: Psalm 17, de versen 3, 4 en 8... gezongen door de hervormd gemengde zangvereniging Vox Jubilans. Het staat op het album Zing Psalmen voor de Heren. Ja, en op dat album hebben we natuurlijk veel psalmen gevonden. Nou hebben ze meerdere psalmenalbums bij Vox Jubilans... dus je hoort dit koor ook meerdere keren voorbij komen vandaag. Datzelfde geldt voor Cantate Deo, ook daar enorme liefde voor de psalmen. Nou, en ook bij de luisteraars, dat is me helemaal duidelijk geworden... de afgelopen weken. We hebben ontzettend veel reacties gehad op deze psalmendag. Het is mooi ook om te zien hoe hier naartoe is geleefd en hoe we ook uit de reacties merken dat mensen hier enorm van genieten. En ik hoop dat je in de gelegenheid bent om hem gewoon helemaal te beluisteren tot 8 uur vanavond. Het is niet alleen ik die aan het woord ben. Nee, ook collega's Jury van der Geest, Lucas Kramer en Tim Hendrik zullen je vergezellen vandaag. En bovendien krijgen we hier en daar een toelichting op een psalm van... organist, dirigent en kerkelijk werker Jorrit Woud... als ook van collega-presentator Andries Knevel. Hij heeft zich verdiept in psalm 18.
1: Psalm 18 is een psalm die 2 keer in de Bijbel voorkomt. Als psalm 18, maar staat ook in 2 Samuel 22. Een heel belangrijke psalm dus. En dat zie je ook wel als je de tekst leest. Hij is heel lang, psalm 18. Het bijzondere van psalm 18 is dat daar heel veel woorden staan... die je in de rest van het psalmenboek ook ziet. Ik lees, ik heb u lief, Heer, en dan komen ze... Heer, mijn sterkte, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder... God, mijn steenrots, mijn schild, mijn kracht die mij redt, mijn burcht. Een hele lijst aan woorden die laten zien wie God voor deze dichter, en dat is David, is. Het zijn woorden die je in de rest van de psalmenbundel natuurlijk ook allemaal tegenkomt, maar niet zoals hier in deze psalm 18. Psalm 18 is een psalm ook uit de diepte, vers 5 en 6. Mij omsloten de banden van de dood, de kolkende afgrond joeg mij angst aan. De banden van het dodenrijk omklemden mij, op mijn weg lagen valstrikken van de dood. Toe maar, zou je zeggen, David, haast erger kan niet. En dat zegt hij ook wel. Maar dan zegt hij in vers 31, Gods weg is volmaakt. Het woord van de Heer is zuiver. Een schild is hij voor alle die hem bij hem schuilen. Nou, dat is eigenlijk de strekking van deze hele lange psalm 18. Vanuit de diepte, en nog voor ze, vers 5 en 6... vanuit de diepte zeggen, ik heb u lief, Heer, mijn sterkte. En dan krijg je die lijst aan woorden, beelden over God. En ik hoop maar dat er ook een beeld bij zit wat jou aanspreekt.
0: Dankjewel Andries Knevel voor gedachten bij psalm 18... die vandaag voor ons gezongen wordt door het christelijk koor Viva Vox uit Elspeet. We horen psalm 18 met een voorzang en de versen 9 en 15.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

De hemelen juichen, een lied gebaseerd op Psalm 19... uitgevoerd door het Veenendaals Christelijke Mannenkoor. Ja, en ik wilde bijna zeggen hoe bijzonder deze psalmendag. En enerzijds is dat waar. Natuurlijk niet zo bijzonder omdat we hem al voor de vierde keer doen. Anderzijds wel bijzonder, want alle 150 psalmen achter elkaar. Hoe vaak gebeurt dat nou? Wat een zegen om met elkaar die Bijbelse waarheid, die Bijbelse emotie met elkaar te vieren. Die ook voor zoveel emotie zorgt wellicht. Voor herinneringen aan de tijd dat we dit lied in een kerkdienst zongen of op een ander moment. Psalm 19 was bijvoorbeeld belangrijk voor Mariska omdat het gezongen werd tijdens het huwelijk in de kerk. En die psalmen, daar willen we bij stilstaan. Dat was destijds ook de reden dat we met de psalmendag begonnen. Namelijk dat de berijming van 1773 250 jaar oud was. Om dat te vieren zijn we gestart met de psalmendag. En dat was zo bijzonder dat we ermee door zijn gegaan. En ik vond het erg leuk om van de week een mailtje te krijgen van een dirigent die ons daarmee complimenteerde. Jullie zijn er niet alleen voor goede ideeën, jullie zijn er ook om ze uit te bouwen en verder uit te werken. Complimenten daarvoor. Nou, mooi om dat ook te horen. En ondertussen hebben de psalmen ook een belangrijke rol natuurlijk in de programmering op Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Dagelijks zitten ze verweven in de programmering en duizenden luisteraars genieten daar erg van elke dag. En dat gaat natuurlijk niet alleen maar zomaar. Dus die vraag willen we vandaag ook bij je neerleggen. Denk er eens over na of Blijde Klanken voor jou zo belangrijk is dat je ons wil financieel ondersteunen. Kijk dan even wat je kan doen. En bezoek onze website daarvoor grootnieuwsradio.nl/gift. Dan ga ik ondertussen door met Psalm 20. We luisteren naar de uitvoering van de christelijk gemengde zangvereniging Asaf uit Goes. En Psalm 21, de versen 1, 5 en 13 worden gezongen door het Reformatorisch Jongerenkoor Kol Sharim.

Psalm 21 werd gezongen door het kleinkoor Kol Sharim. Over een aantal minuten gaan we luisteren naar Psalm 23. En we hebben de afgelopen weken de vraag gesteld: met welke psalm voel jij je verbonden? En Psalm 23 kwam vaak voorbij. Momenteel gaat mijn leven door een dal, schrijft Jolanda. Ik mag vertrouwen op de Heer dat Hij mij leiden zal. Ik mag vertrouwen dat Hij mij niet zal geven dat ik niet dragen kan. Henk zegt, ik mag hem ook als mijn herder kennen. En Dirk zegt, rond mijn ziek zijn en in mijn latere leven heeft dit lied mij veel troost gegeven. Vrouwtje zegt, omdat we qua gezondheid veel hebben meegemaakt, maar God er altijd bij was. Soms was het moeilijk te ervaren, maar Hij was wel onze herder. Alke zegt, het beeld van onze God als herder die voor ons zorgt en geeft wat ik nodig heb, dat vind ik prachtig. Soms ben ik dwalend, zie ik geen licht meer in de duisternis, maar Hij leidt mij er dwars doorheen. En dan Suzanne, die zegt, deze tekst stond boven de rouwkaart en op de grafsteen van mijn man. De Heer is mijn herder. We gaan zo luisteren naar De Heer is mijn herder van het samengesteld christelijk meisjeskoor. Samen met Karel Bogert wordt dat gezongen. Eerst Psalm 22, het christelijk mannenkoor Salvatori uit Nunspeet.

Op de een of andere manier ken ik deze psalm 23 nog enorm uit mijn jeugd. Maar besef ook dat er tegenwoordig heel veel andere psalm 23's gezongen worden. Dit was bariton Karel Bogert samen met het samengesteld christelijk meisjeskoor onder leiding van Henriette van Maalzaken. Psalm 25 staat te gebeuren over een aantal minuten. Daar kregen we een reactie op van R.J. Heijk. Die zegt, Heer, wijs mij toch zelf de wegen. Het spreekt voor zich, ik wil geleid worden door hem. En bij Psalm 25 beginnen we vaak inderdaad bij vers 2. Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wendt. Leid mij in uw waarheid, Heer. Ijverig mij uw wet betrachten. Want gij zijt mijn heil, o Heer, blijf u al den dag verwachten. We gaan straks luisteren naar Psalm 25, een uitvoering van Jubilate Deo uit Woudenberg. Die is net iets anders, maar de boodschap blijft toch van dezelfde strekking. Maar voordat we bij 25 zijn, natuurlijk eerst naar Psalm 24. Verhoog uw o poorten nu de boog. Gezongen door het christelijk gemengd Drechtstedenkoor Praise Him.

0: 1 Verhuur verhuurt alles voor bedrijf en particulier. Van hoogwerkers, kranen, bouwapparatuur tot tuingereedschap. Bekijk het assortiment op a1verhuur.nl voor al uw materieel.
1: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
0: A1 Verhuur vind je in Barneveld, Ede, Ermelo, Nijkerk en Zeewolde. A1verhuur.nl voor al uw materieel.
2: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
3: Elke dag genieten van de mooiste kerk- en koormuziek. Dat kan mede door ondernemers die zakelijk blijde klanken van Grootnieuws Radio ondersteunen. Word ook lid van de Business Club en ga naar grootnieuwsradio.nl/businessclub. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
4: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
3: Het ANP-nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Justitieminister Van Wil noemt het zorgelijk dat mensen die op drugs in het verkeer worden betrapt steeds vaker een bloedtest weigeren. We moeten uitzoeken waar dat hufte gedrag vandaan komt, zegt hij tegen RTL. Het weigeren van de test is bovendien strafbaar. Er staat een forse boete, taakstraf of rijontzegging op. De gezondheid van omwonenden van Schiphol wordt mogelijk niet goed beschermd. Een onafhankelijke commissie maakt gehakt van een onderzoek van de luchthaven zelf. Dat is te rooskleurig. Er wordt gerekend met 500.000 vluchten, terwijl dat aantal volgens de commissie geen juridische basis heeft. President Trump is na zijn bezoek van 2 dagen aan China weer onderweg naar huis. Hij sprak met president Xi onder meer over de oorlog in het Midden-Oosten en over de handelsbetrekkingen tussen beide landen. Daar zijn volgens Trump fantastische akkoorden uitgekomen, maar over de inhoud wilde hij nog niks zeggen. Dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. In de middag in het midden en zuiden af en toe zon en het wordt niet warmer dan 12 graden. En dat was het ANP Nieuws.
3: Dankzij de steun van luisteraars geniet jij vandaag van de Psalmendag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Alle 150 psalmen uitgevoerd door de beste koren.
6: Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef voor een hoopvol geluid.
3: Dank je wel.
7: Mijn naam is Martin Mans en ik hoop je te ontmoeten bij een van mijn concerten. Het sterkt je in je geloof. Het geeft je kracht om door te gaan en je wordt er blij van. Ga naar martinmans.nl.
3: Op Grootnieuws Radio Blijde Klanken klinkt een hoopvol geluid door kerk- en koormuziek. Maak dit mogelijk en geef via grootnieuwsradio.nl/gift.
8: Weekendje organiseren met een grote groep? Dan ga je naar Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kampenaar Koffie. Dit is Grootnieuws Radio, Blijde Klanken. De Blijde Klanken Psalmendag.
9: Met Hans van Vuren.

Psalm 26, de versen 1, 8 en 12 werden gezongen door het christelijk Krimpens Mannenkoor. En aansluitend Psalm 27, dit keer gezongen op de melodie van Cantiek de Jean Racine. En dat was een keuze van interkerkelijk koor His Reflection. Een hele goede morgen. Je luistert naar de Blijde Klanken Psalmendag. En mogelijk luister je al 2 uur. En misschien ben je wel zojuist ingeschakeld. Misschien ben je vrij een dagje om 1 uur of 10. Weet je wat? Ik ga hem gewoon eens aanzetten. Tof dat je meeluistert. Ik besef ook dat het voor een psalmendag best wel een bijzonder moment is. Want de eerste jaren dat we de psalmendag uitzonden, kozen we de Hemelvaartsdag. Omdat we dachten, veel mensen zijn vrij. Tegelijkertijd waren veel mensen ook dan in de kerkdienst te vieren. Dus mogelijk de mensen die nu niet in de kerkdienst zitten, omdat Hemelvaart gisteren was, die luisteren nu nog. Nou, super tof dat je luistert en dat er ook leuke reacties binnenkomen via onze WhatsApp, maar vooral ook via onze website grootnieuwsradio.nl/psalmendag. Daar kun je ook de hele lijst met uitvoerenden zien. Kun je kijken waar we zitten en wat er nog op de planning staat. Dus grootnieuwsradio.nl/psalmendag. In dit uur krijgen we opnieuw een inhoudelijke toelichting op een van de psalmen van dirigent en kerkelijk werker Jorrit Wout. Nu eerst gaan we luisteren naar psalm 28, de versen 1, 2 en 5 worden gezongen door Jong Gemengd Koor Laudate Deum uit Apeldoorn.

0: Psalm 29, de versen 1, 2 en 6 werden gezongen door het Elspeets mannenkoor Con Amore. Ik zit even op de lijst te kijken en ik besef, we hebben nu de eerste 29 gehad, maar hoeveel mooie psalmen gaan we dus nog krijgen? Wat heerlijk, de psalmendag is eigenlijk pas net begonnen en toch zitten we al 2,5 uur te genieten van mooie uitvoeringen. En dat vind ik mooi ook aan deze psalmendag. Niet alleen de waarde en de diepgang van die mooie psalmen, maar ook de veelkleurigheid van de Nederlandse koren. En natuurlijk werken we daar het hele jaar mee op Groot Nieuws Radio Blijde Klanken. En die veelkleurigheid die komt dagelijks tot uiting, maar zeker ook vandaag. En complimenten aan mooie opnames. Dankjewel dus in dit geval het Elspeets mannenkoor. Psalm 30 krijgt een toelichting van Jorrit Wout. Maar eerst deel ik nog de gedachten van Gerrit hierover. Hij mailde ons het volgende. In juni van vorig jaar, 2014, kreeg mijn vrouw Annette een hartstilstand. Na 15 minuten kreeg het hart weer ritme. Toen gingen we door naar het ziekenhuis. En terwijl ik in de familiekamer zat, vond ik daar in een kastje een Bijbel. En toen moest ik deze psalm gaan lezen, psalm 30. En die psalm is enorm voor me gaan spreken. Met name de versen 3 en 4. Nou, dank je wel, Gerrit, dat je dit met ons deelt. Voordat we gaan luisteren naar de uitvoering van het christelijk gemengd koor Cantate Deo uit Amersfoort, de versen 1 en 3, luisteren we naar een toelichting van Jorrit Wout.
1: Psalm 30 is een danklied. In het eerste gedeelte prijst de dichter God omdat hij hem heeft gered. Toen hij de Heer om hulp riep, heeft die hem genezen en in leven gehouden. En daarom roept hij ook de mensen om hem heen op om de Heer te loven. Want hij dacht sterk te staan, maar hij heeft aan den lijve ondervonden dat hij niks kan zonder God. En in de tweede helft lijkt die blijmoedige sfeer dan ook helemaal om te slaan. Het danklied lijkt over te gaan in een klaagpsalm. Opnieuw schreeuwt de dichter zijn afhankelijkheid uit naar God in de hemel. U, Heere, roep ik aan, u smeek ik om genade. Luister naar mij en toon genade, kom mij te hulp. Hier ontdekken we dat de psalmen echte levensliederen zijn. Ook in ons dagelijks leven staan vreugde en verdriet soms zomaar heel dicht bij elkaar. De ene dag leef je op de toppen van je geloof en voel je je sterk en zeker, vol vertrouwen. Maar de andere dag wordt dat geloof aangevochten door dingen die je meemaakt en voelt God heel ver weg. De dichter doet dan vervolgens iets heel wonderlijks, iets wat wel vaker voorkomt in de psalmen. Hij legt de Heer een argument ter overweging voor. Wat hebt u eraan als ik sterf en afdaal in het graf, zegt hij. Kan het stof u soms loven en getuigen van uw trouw? Het klinkt bijzonder vrijmoedig, bijna brutaal. Alsof God overtuigd moet worden van de noodzaak om redding te bieden. Maar eigenlijk pleit de dichter hier op de belofte die God zelf heeft gedaan. Je mag de Heere wijzen op en herinneren aan zijn belofte. Zoals bijvoorbeeld Jacob dat doet in Genesis 32, vers 13. En zoals ook Jesaja daarover profeteert. Onvermoeibaar mag je de Heere aanroepen. Hij heeft geen behagen in de dood van mensen, maar hij wil dat ze zich tot hem bekeren en leven. Zijn woede duurt een oogwenk, maar zijn liefde levenslang. Dat is een waarschuwing en een bemoediging tegelijk. Gods toorn is de keerzijde van zijn liefde. Als je die liefde afwijst en liever je eigen weg kiest, krijg je daarmee te maken. Dan verbergt hij zijn gelaat. Maar luister goed. God kan toornen, maar hij is liefde. Als je je leven aan hem wilt wijden en je hart aan hem geeft, zal hij je zijn gelaat juist toewenden. Zijn hart gaat naar mensen uit. Hij wil hen redden uit zonde en ellende. Ja, zelfs van de dood. In deze psalm die geschreven is ver voordat de Heer Jezus op aarde kwam, mogen we toch al iets van hem zien. In psalm 30 vers 4 staat: Heere, u hebt mijn ziel uit het graf opgehaald. Die woorden zijn werkelijkheid geworden, want Christus stond op uit het graf en heeft de dood verslagen. Daarom mogen wij de Heer die eeuwig leeft loven en met hart en mond zijn naam

Eerder vandaag benoemden we al dat niet alle psalmen even vaak gezongen worden. Er zitten duidelijk ook koorfavorieten tussen. En zo zijn er niet heel veel uitvoeringen van psalm 31. Maar wel deze hele mooie instrumentale van Marjolein de Wit, psalm 31. Dat gezegd hebbende, we gaan naar psalm 32. Beken, o Heeren, u oprecht mijn zonde. We horen het Veenendaals Christelijk Mannenkoor.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

Psalm 33, de versen 1 en 2 werden gezongen door het Ridderkerks mannenkoor. En daarvoor beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Gebaseerd op Psalm 32. En ook het volgende lied is een bewerking. Het is een bewerking van Tenira Sturm, Te alle tijden loven. De titelsong van haar nieuwste album. En we kregen daar een bericht over van Marga. En die zegt, de eerste keer dat ik dit lied hoorde, wist ik, dit wil ik ook. De Heere elke dag loven, met mijn mond belijden, wat mijn ziel verblijdt.

Psalm 35, de versen 1 en 13. Gezongen door het christelijk mannenkoor David uit Lisse. En daarvoor nieuwe muziek van Tenera Sturm, gebaseerd op Psalm 34. Haar lied heet Te allen tijden loven. We naderen langzaamaan de klok van 11 uur. Het moment dat ik het presentatiestokje mag overgeven aan mijn collega Jury van der Geest. En hij gaat natuurlijk netjes door met de lijst die, ik herhaal het gewoon nog een keer, je helemaal in zijn geheel kunt bekijken en downloaden op onze website grootnieuwsradio.nl/psalmendag. Daar kun je ook een reactie achterlaten. Ik heb nog twee uitgripvoeringen voor je. Psalm 36, de versen 2 en 3 van het christelijk kamper mannenkoor Door Eendracht Verbonden, toen nog onder leiding van Klaas-Jan Mulder, en aansluitend Psalm 37, de versen 1, 2 en 3. Die worden gezongen door Laudate Deum. En Psalm 37 is een van de lievelingspsalmen van Lucas. Die zegt, deze tekst geeft mij zoveel kracht. En dat is dan de tekst uit de Bijbel. Vertrouw je hele leven aan hem toe. Dan zal hij in alles voor je zorgen. Dat geeft mij kracht, wijsheid, rust in mijn leven. Ik word er blij van dat ik al mijn zorgen bij hem mag brengen. Want dat is juist wat hij wil. Prijs de Heer elke dag. Psalm 36.

0: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
1: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
0: Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van liefde. Hoeveel tijd investeer jij in vriendschap?
1: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
0: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
2: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Legkippen zouden verplicht moeten worden gevaccineerd tegen vogelgriep. Dat zegt de landbouwstaatssecretaris. Die heeft er een plan voor in de maak. Daar was altijd veel weerstand tegen, omdat het buitenland eieren van gevaccineerde kippen misschien niet wil hebben. Maar de vaccinatie werkt, zegt de staatssecretaris, en dus wil die ermee door. Minister Karremans gaat het vernietigende advies over de milieueffecten van Schiphol goed bestuderen. Een onafhankelijke commissie zegt dat de huidige plannen de gezondheid van omwonenden niet goed beschermen. De minister blijft ervan overtuigd dat de nieuwe geluidsnormen gehaald worden. Nu president Trump net is weggevlogen uit China, maakt het land zich op voor de volgende wereldleider die op bezoek komt. De Russische president Poetin. Die is er over 5 dagen op visite. Het is voor het eerst dat de leiders van Amerika en Rusland in dezelfde maand op bezoek komen bij president Xi. Dan nu het weer van Weer Online. Het is inderdaad aan de koude kant. Het wordt niet warmer dan 12 graden en er trekken talrijke buien over het land. Wil je het een beetje droog hebben, dan moet je vanavond in het zuiden zijn. Vannacht is het overal droog en dan koelt het af naar 4 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: ICT en security voor bedrijven en zorginstellingen. Lagarde uit Barneveld. Verrassend vertrouwd. Ontdek alle mogelijkheden op lagarde.nl.
6: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
5: Aan de slag in de beveiligingstechniek? Kijk op werkenbijlagarde.nl.
6: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kampenaar Koffie. Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken. De blijde klanken Psalmendag
8: met Joeri van der Geest.

Psalm 39 door het christelijk gemeentekoor De Zeeklank onder leiding van Johan Bredewoud. En daarvoor Psalm 38 door het reformatorisch jongerenkoor Kol Sharim Amersfoort onder leiding van Martien van der Zwan. En daarmee zeg ik een hele goede morgen en welkom op deze blijde klanken psalmendag. Mijn naam is Juri van der Geest en ik loop de komende uren met je op. Vandaag klinken hier alle 150 psalmen op volgorde, van 1 tot en met 150. En ik hoop zo dat je vandaag bemoedigd raakt door wat er in deze psalmen doorklinkt. We zijn beland bij psalm 40 en gaan luisteren naar de versen 4 en 5. Dit is Vox Jubilans.

Psalm 41, vers 1, 6 en 7. Het jeugdkoor Shalom Kampen onder leiding van Marja Schaals Adema. We gaan luisteren naar Psalm 42. Voor velen, meteen herkenbaar. Het hijgend hert der jacht ontkomen. Luisteraars die laten weten hoe deze psalm hun raakt. En Jenny laat weten: mijn vader die kon in moeilijke tijden met tranen in zijn ogen toch nog zingen, maar de Heer zal uitkomst geven. En Daniela die zegt hierbij: in Psalm 42 vind je eigenlijk het hele leven beschreven. De diepe dalen, maar ook de pieken en blijdschap. Dit is het Christelijk Kamper Mannenkoor, door Eendracht verbonden, met Psalm 42, vers 1 en 5.

Psalm 43, vers 1, 3 en 4. Het mannenkoor harpen Davids Genemeiden onder leiding van Koos Dillema. Je luistert naar de Psalmendag op Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Het themakanaal waar je 24 uur per dag kerk- en koormuziek hoort. En vandaag, op deze Psalmendag, alle 150 psalmen op volgorde. Vanavond klinkt vlak voor 8 uur de 150ste psalm. En daartussendoor tellen we af en mogen we genieten van de 150 psalmen die de Bijbel rijk is. Met soms een psalm uit je jeugd. Dan weer een uitvoering die je misschien nog niet zo goed kende. Vandaag mogen we genieten van alles wat voorbij komt. We gaan luisteren naar Psalm 44, vers 1 en 14. Dit is het interkerkelijk psalmzangkoor Crescendo Ede.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Psalm 45, vers 1 en 7 door het christelijk gemeentkoor Cantate Deo Amersfoort onder leiding van Peter Eilander. Andries Knevel en Jorrit Wout zijn vandaag gevraagd om zo nu en dan een psalm kort toe te lichten. Andries Knevel doet dat nu bij Psalm 46.
1: Psalm 46 is een boeiende psalm in de kerkgeschiedenis. Het is namelijk de psalm 46 die voor Luther aanleiding is geweest om het Lutherlied te gaan maken. Een vaste burcht is onze God. Cantate 80 voor de kenners. Hoe kwam die erop? Hij kwam erop door vers 2 uit Psalm 46. God is voor ons een veilige schuilplaats of burcht, een betrouwbare hulp in nood. Dus eigenlijk, God is voor ons een veilige burcht. En toen Luther dat las, dacht hij, ik ga het lied maken, een vaste burcht is onze God. En die tekst, vers 2, die kom je nog een paar keer in deze korte psalm tegen. In vers 2 dus, maar ook in vers 8. De Heer van de hemelse macht is met ons. Onze, heb je het woord weer? Onze burcht is de God van Jacob. En vers 12. De Heer van de hemelse macht is met ons. Onze burcht is de God van Jacob. Geen wonder dus eigenlijk dat Luther geïnspireerd werd door deze psalm. Er staat in de NBV die ik lees, de Heer van de hemelse machten. En mensen die vertrouwd zijn met de Statenvertaling, die kennen het woord ook. Heren der Heerscharen. Nou, dat is deze psalm. En die psalm die zegt ook nog, uiteindelijk, wij vrezen niet. Al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Het is een psalm van een intens vertrouwen op God. Op de sterkte en op de hulp van God. En daarom dus, een vaste burcht is onze God. We gaan naar Psalm 46 luisteren.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Dat was Psalm 47, vers 3 en 4... door het christelijk mannenkoor Jedutun onder leiding van Arie Kortleven. En daarvoor klonk Psalm 46 door het Groot Nederlands Reformatie mannenkoor, ingeleid door Andries Knevel. We gaan nu luisteren naar een instrumentale uitvoering van Psalm 48, vers 6. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Dit is André van Vliet, samen met Arjan en Edith Post.

De verzen 1 en 6 van Psalm 49. Ze werden zojuist gezongen door het christelijk gemengd koor Viva Vox Elspeet. Dan zijn we nu aangekomen bij Psalm 50. Het christelijk gemengd koor Asaf Kampen gaat zingen de verzen 1, 4,

0: Dankzij de steun van luisteraars geniet jij vandaag van de Psalmendag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Alle 150 psalmen uitgevoerd door de beste koren.
1: Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef voor een hoopvol geluid.
0: Dank je wel.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
0: Op Grootnieuws Radio Blijde Klanken klinkt een hoopvol geluid door kerk- en koormuziek. Maak dit mogelijk en geef via grootnieuwsradio.nl/gift.
2: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
3: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
0: Dit is Grootnieuws Radio, Blijde Klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. De inspectie Gezondheidszorg gaat de instanties contacten die betrokken waren bij de kinderen uit Stadskanaal die door hun moeder zouden zijn mishandeld. Vraag is hoe het kan dat over die kinderen bij de inspectie geen meldingen zijn binnengekomen, terwijl dat wel had gemoeten. Het kan zijn dat de inspectie nu zelf in de zaak duikt. In Italië is een man uit Middelburg veroordeeld tot 21 jaar celstraf voor een dodelijke brandstichting in Milaan, dat meldt Omroep Zeeland. Hij stak een meubelmagazijn in brand waarbij 3 jonge Chinezen om het leven kwamen. De man gaat in beroep en ontkent alles, maar camerabeelden zeggen volgens de rechter genoeg. Als het aan staatssecretaris Erkens van Landbouw ligt, komt er een verplichte vaccinatie van legkippen tegen vogelgriep. Een eerdere proef heeft laten zien dat het werkt, zegt hij. Er brak minder snel vogelgriep uit op bedrijven en als het wel gebeurde, werden er minder kippen ziek. Maar het buitenland wil liever geen eieren van gevaccineerde kippen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is ronduit fris, hooguit 12 graden en het blijft regenen tot en met vanavond. Alleen in het zuiden wordt het droog. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
6: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
5: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
7: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee. Matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbed en matras.nl.
5: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
8: Dekbed en matras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbed en matras.nl.
9: Elke dag genieten van de mooiste kerk- en koormuziek. Dat kan mede door ondernemers die zakelijk Blijde Klanken van Grootnieuws Radio ondersteunen. Word ook lid van de Business Club en ga naar grootnieuwsradio.nl/businessclub.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kampenaar Koffie. Dit is Grootnieuws Radio, Blijde Klanken. De Blijde Klanken Psalmendag.
1: Met Joeri van der Geest.

Psalm 52 door de Urkerzangers en daarvoor Psalm 51, Witter dan sneeuw. Het christelijk koor Jigdal Jahu zong het onder leiding van Bert Notenboom. En misschien valt het je op. Er zit vandaag een rode draad door de muziek die hier klinkt op Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Alle 150 psalmen komen voorbij op volgorde. Het begon vanmorgen met Psalm 1 vlak na 8 uur. En vanavond, vlak voor 8 uur, klinkt Psalm 150. En daartussen lopen we met je mee aan de hand van de psalmen. En is mijn naam Juri van der Geest. Fijn dat je er bent. We gaan luisteren naar Psalm 53, gezongen door het Koor voor Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek.

Onder leiding van Dinant Struik zong het Dirkslands mannenkoor Psalm 54, vers 1, 3 en 4. Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken op de Psalmendag, waar we nu beland zijn bij Psalm 55. O God, neem mijn gebed ter oren.

0: Het Elspeets mannenkoor Con Amore onder leiding van Gerrit Knikker. Psalm 55, vers 1 en 13. We zijn beland bij psalm 56. Een psalm waarover Dick zegt: deze psalm gaat al mijn hele leven met mij mee. Van cassetterecorder tot avondmaal. En Bart de Jong die laat weten: iedere zondag mogen we dat woord van God uit de mond van de dienstknechten van God horen. Iedere keer mag dat, ook onder moeilijke omstandigheden, weer troosten, hoop en moed geven. En zo leven en werken we uit dat woord. Ook Jorrit Wout zal een korte toelichting geven bij deze psalm.
1: Psalm 56, een wonderlijke psalm. In vers 1 lezen we dat het een stil gebed is van David, toen de Filistijnen hem te pakken hadden gekregen bij de stad Gat. En in het vervolg van de psalm wordt ons dat ook heel duidelijk gemaakt. David vraagt God om hulp, want tegenstanders bedreigen en bestrijden hem. Ze beramen boze plannen tegen hem, verdraaien zijn woorden en loeren zelfs op zijn leven. Zo bezien zou je psalm 56 gerust een smeekbede kunnen noemen. Maar hoe bijzonder, tussen die verzen door lees je ook uitspraken als: in mijn bangste uur vertrouw ik op God. Of: angst ken ik niet, wat kan een sterveling mij aandoen? Mijn vijanden zullen terugdeinzen, want ik weet dat God met mij is. Door zulke uitspraken zou je het net zo goed een vertrouwenspsalm kunnen noemen. Angst en vertrouwen lijken samen op te gaan, waarbij het vertrouwen toch steeds iets sterker blijkt te zijn. En er is nog iets bijzonders aan de hand met psalm 56. Waar in de psalmen meestal aan God de lof wordt toegezongen of zijn naam wordt geprezen, klinkt nu heel opvallend de lofprijzing op zijn woord. In het Nieuwe Testament wordt door de evangelist Johannes de Heer Jezus het woord genoemd. In het begin was het woord was bij God en het woord was God. En het woord is vlees, oftewel mens, geworden en heeft onder ons gewoond vol van genade en waarheid. Wat heeft psalm 56 ons hier en nu, vandaag de dag, te zeggen? Wij hebben wellicht niet te maken met soortgelijke vijanden of tegenstanders als David destijds. Maar ook in ons leven kunnen angst en vertrouwen elkaar afwisselen. Als je in God gelooft, betekent dat niet dat je nooit tegenslagen zult kennen of moeite en verdriet. Christenen worden niet geboren met meer moed. Ze hebben niet een extra gen met vertrouwen of zo. Nee, alleen God geeft moed en kracht. En psalm 56 leert ons dat ook onze tranen niet te vergeef zijn. Ze zijn kostbaar voor de Heere. Hij houdt alles wat we meemaken zorgvuldig bij en vangt onze tranen op in zijn kruik. Alles staat opgetekend in zijn boek. Dat mag ons troosten en bemoedigen. God dienen is niet zinloos. Eenmaal zal hij alles goed maken en rechtzetten. De angst en het vertrouwen waarover psalm 56 spreekt zien we ook terug bij de Heer Jezus. Hij is de allerdiepste angst doorgegaan, uit liefde voor ons. En uit alles wat hij deed en zei, bleek dat hij volmaakt vertrouwde op zijn hemelse Vader. Hij is voor ons een schild in alle nood en beveiligt ons zelfs voor de dood.

Mannenkoor Canticum Gauda onder leiding van Henry Adema en Psalm 56, vers 5 en 6. Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken op de Blijde Klanken Psalmendag. We zijn beland bij Psalm 57 en luisteren naar de versen 5, 6 en 7. Mannenkoor Jedutun onder leiding van Arie Kortleven.

Het is mooi om te horen hoe dezelfde psalmen overal ter wereld in een andere taal en traditie klinken. Dit was Psalm 58, gezongen door het St. Paul's Cathedral Choir onder leiding van John Stott. Eeuwen van mensen die dezelfde woorden hardop hebben uitgesproken en zingen. Zo klinkt ook de volgende psalm in het Engels, Psalm 59. Dit is het Choir of Canterbury Cathedral.

Het Christelijk Kampermannenkoor door Eendracht verbonden onder leiding van Klaas-Jan Mulder. Psalm 60, vers 1 en 7. En we gaan nu luisteren naar Psalm 61, een psalm van David. Geschreven op een moment dat zijn hart, zoals hij zelf zegt, bezwijkt. En in dat overweldigd zijn zoekt hij een rots die hoger is dan hij zelf. Breng mij op de rots, hoog boven mij. Dat is zijn gebed. Het christelijk mannenkoor Jerithun zingt onder leiding van Arie Kortleven de verzen 1, 3 en 7.

Laudate Deum Apeldoorn zingt Psalm 62. Mijne zele is stille zu Gott. En we vervolgen deze blijde klanken psalmendag met Psalm 63. U bent mijn God. Dit is het christelijk koor Jichtaljahu met solist Herbert Vlier.

Tijdens een preek waarin deze psalm centraal stond, raakte mij deze. Dat laat Mirjam Timmermans weten bij psalm 63. Tot 8 uur vanavond klinken alle 150 psalmen hier op Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Waar het nu tijd is voor psalm 64, vers 1, 2 en 10. Dit zijn de gezamenlijke koren van de gereformeerde gemeente in Kampen.

0: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
1: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
2: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
3: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
4: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
5: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
4: Het ANP-nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Gidi Markkasover vindt dat hij zich beter, scherper en gepaster had moeten uitlaten over Palestijnse vluchtelingen. Dat zei hij op Radio 1. In een video van een communistisch platform zei Markkasover dat Palestijnen desnoods met veel geweld moeten worden tegengehouden. Dat was te veel uit de emotie, zegt hij nu. Voor de kust van Denemarken is mogelijk bultrug Timmy doodgevonden. Volgens experts gaat het om een walvis van zeker 10 meter lang en is hij al een tijdje dood. Het weefsel wordt nu onderzocht om te bepalen of het echt Timmy is. Het dode dier dobberde 75 meter vanaf het strand, meldt de Deense media. Gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire krijgen nog steeds te weinig informatie van de overheid. De Nationale Ombudsman zegt dat de communicatie een puinhoop is en dat de overheid zo onbetrouwbaar overkomt. Volgens hem moet er beter geïnformeerd worden om het vertrouwen van de ouders terug te winnen. Dan nog het weer van Weer Online. Jas van der Kapstok, het is ronduit fris, ronduit 12 graden. Het blijft regenen tot en met vanavond. Alleen in het zuiden, daar wordt het dan vanavond droog. En dat was het nieuws van het ANP.
7: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
0: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
2: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
8: Mijn naam is Martin Mans en ik hoop je te ontmoeten bij een van mijn concerten. Het sterkt je in je geloof. Het geeft je kracht om door te gaan en je wordt er blij van. Ga naar martinmans.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kampenaar Koffie. Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken. De Blijde Klanken Psalmendag.
9: Met Joeri van der Geest.

0: De vrouwenzang Katwijk onder leiding van Ria van den Noord. Psalm 66, vers 3, 8 en 10. En daarvoor het Urker Mannenkoor Halleluja onder leiding van Bert Mol. En Psalm 65, vers 1, 2 en 4. Je luistert naar de Psalmendag op Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Deze dag die begon ooit in 2023 met als aanleiding het 250-jarig jubileum van de psalmberijming uit 1773. Inmiddels de vierde editie van deze psalmendag. Het begint op een jaarlijkse traditie te lijken. Ik blijf het mooi vinden om te zien hoe deze dag toch elk jaar weer zo gewaardeerd wordt. Hier op Blijde Klanken hoor je 24 uur per dag, 7 dagen in de week, kerk- en koormuziek, met ook een aantal gepresenteerde programma's, waaronder die van Andries Knevel op de zondagochtend. Voor deze dag hebben wij Andries Knevel, maar ook Jorrit Wout gevraagd om een aantal psalmen toe te lichten. We gaan nu luisteren naar de toelichting van Andries Knevel bij Psalm 67.
1: Psalm 67 is een wat onbekende psalm die we niet altijd in de kerk zingen. Maar hij begint met een tekst die we allemaal kennen. Namelijk, God, wees ons genadig en zegen ons. Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. En wie zondags naar de kerk gaat, die herkent deze tekst uit nummer 6. Het is de zegen. De Heere zegen u en hij behoede u. En hier in Psalm 67 wordt het een soort gebed. Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Het is een psalm die de volk oproept om God te loven. Dat gebeurt niet zo gek veel in de psalmen. Vers 4, dat de volk u loven, God, dat alle volken u loven. Laten de naties juichen van vreugde, want u bestuurt de volken rechtvaardig en regeert over de landen op aarde. Dat is een mooie psalm. Het is een psalm die dus eigenlijk niet gaat over onze sores en onze zorgen, zoals veel van de psalmen ook gaan over verdriet wat ik heb, over aanvechting, over de vijand. Maar het is een psalm die zegt, wat er ook gebeurt, laten we God loven. En daarom eindigt die psalm ook met vers 8. Een beetje een kopie van vers 2. Mogen God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft tot aan de einde van de aarde. Mooi om te zien dat God ook een universele God wil zijn, ook in het Oude Testament.

Dat was Psalm 68 door het christelijk mannenkoor Salvatori Nunspeet onder leiding van Marcel van der Ketterij. De verzen 10 en 16. Geloofd zij God met diepst ontzag. En bij vers 10 van deze psalm kwamen meerdere reacties binnen. Meerdere mensen die over diezelfde regel schrijven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Ja, meerdere reacties. Bart Duim is geraakt door dat vers. Hij zong die vroeger als kind al uit volle borst mee in de kerk naast zijn opa. En die moedigde hem dan aan. Je kunt het. En nog wel harder ook. En later kreeg die psalm voor Bart nog meer waarde op momenten waarop hij God ervaarde. God is het die het doet en hij wil bemoedigen. En ook Helly den Braanker, die noemt Psalm 68 vers 10. En voor haar zit de kracht in het weten en ervaren dat God ons dag aan dag overlaat met zijn gunst, goedheid en liefde. En vaak ziet ze dat pas achteraf. En juist daarom is er genoeg reden om hem te danken en zich aan hem vast te klemmen. Ja, mooi die reacties op de psalmen die we vandaag laten horen hier op Blijde Klanken. We gaan nu luisteren naar Psalm 69, vers 3 en 14. Dit is Laudate Deum Apeldoorn.

Psalm 70, vers 1 en 3. Een samenzang vanuit de Oude Kerk in Ede met Bob van Stempvoort achter het orgel. Vandaag klinken hier alle 150 psalmen. Sommige die zijn van oudsher bekend bij de meeste mensen. Denk aan Psalm 23, de Heer is mijn herder. Of Psalm 42, het hijgend hert. Een ander kennen we minder goed, maar komt ook vandaag voorbij. Alle 150 psalmen hier op de Blijde Klanken Psalmendag. We gaan nu luisteren naar Psalm 71, U vertrouw ik, Heere. Een psalm waarin de dichter op oudere leeftijd terugkijkt op heel zijn leven. Hij zegt, van jongs af aan heb ik op U vertrouwd. Laat me ook nu niet los. Dit is Jaap Kramer.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

christelijk mannenkoor Het Harde onder leiding van Henk van der Maten. Psalm 72, vers 1, 10 en 11. Wat is dit geluid op de radio jou waard? Dat is een vraag die ik je zou willen voorleggen. Heel vrijblijvend kun je dat laten zien op grootnieuwsradio.nl/gift. Het gaat dan om deze psalmendag, maar ook om Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Een themakanaal van Grootnieuwsradio waar 24 uur per dag, 7 dagen in de week, de mooiste koor- en kerkmuziek klinkt. Grootnieuwsradio.nl/gift zou ik bij je onder de aandacht willen brengen. Dan gaan we nu luisteren naar Psalm 73. Een naam die vandaag al een paar keer is gevallen. André van Vliet. Hij is afgelopen maand op 56-jarige leeftijd overleden. Een geliefd organist en dirigent. Hij dirigeerde ook de uitvoering die je nu gaat horen van Psalm 73. De versen 13 en 12. Ze worden nu gezongen door de hervormde gemeente zangvereniging Vox Jubilans.

En ook dit is een prachtige uitvoering van Vox Jubilans, Psalm 74, vers 2, 12 en 16. Vandaag is het psalmendag en klinken alle psalmen hier op blijde klanken sinds 8 uur vanmorgen tot 8 uur vanavond. Vlak voor achten brengt collega Tim Hendricks Psalm 150 ten gehore. Zometeen, na 2 uur, dan neemt Lucas Kramer het van mij over, maar eerst nog Psalm 75. Sylvia Huurman die schrijft dat haar in deze psalm vooral aanspreekt dat het gaat over God als rechter. Een rechter die niet zwijgt. Dit zijn de versen 1, 4 en 6 door het gemengd koor met hart en stem Veenendaal.

0: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
0: Bestel nu je tuinset, loungeset of parasol op vdgarde.nl.
1: Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van liefde. Hoeveel tijd investeer jij in vriendschap?
2: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
1: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
3: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
4: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
3: Het ANP-nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Het is nog niet officieel, maar deskundigen zijn er vrijwel zeker van. Bultrug Timmy is dood. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis gevonden. Weefsel wordt nu getest en daaruit moet blijken of het echt Timmy is. Het beest werd 75 meter voor de kust gevonden en zou al dagen geleden zijn doodgegaan. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal roept inwoners op om niet voor eigen rechter te spelen. Er geldt een noodverordening omdat woedende mensen ruiten hebben ingegooid bij de twee aangehouden moeders. Die worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Volgens de burgemeester werken vernielingen het onderzoek alleen maar tegen. Maar een paar passagiers van een KLM-vlucht van Johannesburg naar Amsterdam hoeven in quarantaine. Ze waren even aan boord met een vrouw die later overleed aan het Hantavirus. Voor vertrek ging ze het vliegtuig al uit, waardoor het risico beperkt bleef. 5 mensen die direct lichamelijk contact met haar hadden, moeten wel in isolatie. Dan nog het weer van Weer Online. Het is fris en het blijft voorlopig fris. Maximaal 12 graden. Er trekken buien over het land en dat blijft tot vannacht zo. Morgen weer buien, maar ook zonneschijn. En dan 13 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
6: Dankzij de steun van luisteraars geniet jij vandaag van de Psalmendag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Alle 150 psalmen uitgevoerd door de beste koren.
7: Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef voor een hoopvol geluid.
6: Dankjewel.
8: A1 Verhuur verhuurt alles voor bedrijf en particulier. Van hoogwerkers, kranen, bouwapparatuur tot tuingereedschap. Bekijk het assortiment op a1verhuur.nl voor al uw materieel.
9: Op Grootnieuwsradio Blijde Klanken klinkt een hoopvol geluid door kerk- en koormuziek. Maak dit mogelijk en geef via grootnieuwsradio.nl/gift.
10: A1 Verhuur vind je in Barneveld, Ede, Ermelo, Nijkerk en Zeewolde. A1verhuur.nl voor al uw materieel.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kampenaar Koffie.
12: Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
13: Blijde Klanken, Psalmendag.
14: Met Lucas Kramer.

Psalm 77 stelt een moeilijke vraag. Ja, is Gods trouw voorgoed verdwenen? Zijn woord verstomd? En vergeet God genadig te zijn? Ja, en tegelijkertijd is het ook een reminder. Bedenk toch hoe de Heer zijn gunst heeft bewezen in het verleden. Je hoorde vers 1, 6 en 7 van Psalm 77. En het werd gezongen door het Urker Mannenkoor. Halleluja. Een hele goede middag. Je luistert naar Groot Nieuws Radio Blijde Klanken op deze vrijdagmiddag 15 mei. Ja, in komende uren mag ik je verder meenemen in het psalmboek op deze psalmendag. Ja, mijn naam is Lucas Kramer en ik ben van jongs af aan vertrouwd geraakt met de psalmen. Op zondagschool en ook op de basisschool mocht ik elke week een psalm leren. Dus zinnen als Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Ja, die psalmversen die zijn er echt met de paplepel ingegoten. Maar laten we op deze psalmendag niet al te nostalgisch worden. Want de psalmen die zijn uit een ver verleden. Maar de psalmen die hebben vandaag de dag nog net zoveel zeggingskracht. In kerken, kloosters, huiskamers, keukens en nog veel meer plekken worden de psalmen dagelijks gebeden, gelezen en gezongen. En vandaag ook op de radio, op deze psalmendag, waarin we het hele psalmenboek doorwerken. Ja, net psalm 77 gehad, nu door naar psalm 78. Een mooi voorbeeld hoe de psalmen vandaag nog enorm populair zijn. De mannenzang Katwijk, vers 1 en 3 van psalm 78.

Een roep om genade is deze psalm. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En ook verzoen de zware schuld. Bewijs ons eens genade. Het werd gezongen door het mannenkoor Harpe Davids uit Genemuiden. Psalm 79. Ja, dit is de psalmendag bij Groot Nieuws Radio Blijde Klanken. En we slaan in ons psalmboek de bladzijde om. We gaan naar psalm 80. Een psalm waarin het aangezicht van God wordt gezocht. Getrouwe herder, breng ons weer, verlos ons, toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Vers 1 en 11 van Psalm 80 door Laudate Deum Apeldoorn.

0: van Psalm 80 gaan we naar Psalm 81. Een psalm die veel kinderen al op een hele jonge leeftijd leren. Psalm 81 en dan vooral vers 12. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. En dat is een psalm die ook Helene bijzonder aanspreekt. Het is een belofte van God om te voorzien in alles wat nodig is, als je hem daarom vraagt. En deze psalm zong vroeger mijn oma met mij. Ja, mooie herinneringen. Dankjewel voor het delen, Helene. We gaan Psalm 81 horen, gezongen door de Zangvogels uit Waddinxveen en het Boskoops Jeugdkoor. Maar eerst een toelichting bij die psalm, door kerkelijk werker Jorrit Wout.
1: Psalm 81 is een hele bekende. Misschien is het wel een van de eerste psalmversen die u vroeger hebt geleerd op school. Zingt nu blij te moe. Of, zoals ik hem heb geleerd, jubelt voor de Heer, juicht in uw gezangen. In eerste instantie denk je dat je met een loflied van doen hebt. Maar dat is het in werkelijkheid niet. Je zou Psalm 81 een profetische psalm kunnen noemen. Je kunt hem in twee stukken verdelen. In het eerste deel, de versen 1 tot en met 6, klinken vooral opdrachten en voorschriften. Een soort liturgische aanwijzingen in de gebiedende wijs. Eerst wordt gezegd wat er moet gebeuren. Jubel en juich voor de God van Jacob en zing een lied. Vervolgens klinkt ook hoe dat moet. Dat wil zeggen met behulp van welke instrumenten. Sla de tamboerijn, speel op de harp en de lieflijke lier. En tenslotte wordt ook nog verteld wanneer dat moet gebeuren. Blaas op de ramshoorn, bij nieuwe maan en bij volle maan. Er wordt duidelijk bij vermeld dat het een opdracht is voor het volk Israël. Een voorschrift van God. Het lijkt in eerste instantie misschien een beetje vreemd. Hoe kun je nou verplicht worden om God te loven? Zoiets moet toch als een soort intrinsieke motivatie uit jezelf komen? Dat moet toch van harte gaan? Zeker, maar er staat ook niet dat het een gebod voor het volk is. Het is een instelling van God, een regel van de God van Jacob. Zoals het ook bijvoorbeeld in Psalm 122 staat. Een voorschrift voor Israël is het om de naam van de Heere te loven. Vergelijk het met de goede gewoonte die velen van ons hebben om op zondag naar de kerk te gaan. Inderdaad, een goede gewoonte, je bent het zo gewend. Maar als het goed is, wil je ook graag. En is het dus wel degelijk ook een zaak van je hart. Vervolgens komt in deze psalm de Heere God zelf aan het woord. Hij brengt het volk in herinnering wat hij in het verleden allemaal voor hen heeft gedaan. Hij bevrijdde hen van de slavernij in Egypte. Ze hoefden geen stenen meer te sjouwen. Hij redde het volk uit de nood bij de Schelfzee en verscheen met donder en bliksem bij de berg Sinaï. En ook refereert de Heere zijn volk nog aan het voorval bij Meriba, toen ze aan zijn goede zorg twijfelden. Daar heeft hij hen zijn heiligheid getoond vanwege hun ongeloof. En ook nu klaagt hij hen min of meer aan. Hij spreekt ze vermanend toe. Luister naar mij en eer mij alleen. Als het berijmde psalmvers zingt, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig, dan klopt dat eigenlijk niet. Want het gaat hier niet over spreken, al biddend en vragend, maar letterlijk over het openen van de mond. De Heere zegt eigenlijk, je hoeft je mond maar open te doen en ik zal hem vullen. Waarom je heil bij een ander zoeken? Maar vervolgens verzucht hij, toch wilde mijn volk niet luisteren. Ze verkozen koppig hun eigen weg. En ik heb ze daarop laten begaan om ze erachter te laten komen dat dat een doodlopende weg is. Maar de psalm eindigt niet in mineur. God blijft zijn volk opzoeken. Hij roept hen op tot bekering en betuigt hen zijn liefde. Zelfs als mensen hem loslaten, houdt hij vast. Want hij heeft ons geluk voor ogen. En dat heeft Jezus ons gebracht.

Ja, dan zijn we opeens beland in een prachtige Engelse kathedraal, waar Psalm 82 wordt aangeheven. Een psalm over een rechtvaardige God. God standeth in the congregation of princes. Je hoorde het Salisbury Cathedral Choir. Ja, we hoorden net al jonge stemmen Psalm 81 zingen. Nu opnieuw een jong koor, het jeugd- en meisjeskoor De Jonge Lofstem uit Lisse. Vers 1 en 10 uit Psalm 83 is dit, bij Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

En van psalm 83 gaan we naar psalm 84 op deze psalmendag. Ja, dat is een lied vol verlangen naar het huis van God. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer, zo luidt dan de oude psalmberijming. Ja, een psalm waar ook heel veel reacties op binnenkwamen. Bijvoorbeeld van Antoinette. Ze zegt, ja, zo mooi hoe bezongen wordt over Gods huis en hoe wij daar als christenen deel van mogen zijn. En dat één dag bij God beter is dan duizend dagen zonder. Wat een troost. En de vader van Gedina was jarenlang hulpkoster in zijn kerk. En hij was echt liever in de kerk dan ergens anders. Hij stierf op 84-jarige leeftijd. En in zijn rouwdienst stond, ja, hoe kan het ook anders, psalm 84 centraal. En Maya zegt, ja, deze psalm geeft ons leven weer. Dat God in vele zware omstandigheden vasthoudt. Hij ziet het eenvoudige en kwetsbare. En het laatste vers, welzalig de mens die op God vertrouwt. Dat kregen we als trouwtekst in 1978. Psalm 84 wordt gezongen door het mannenkoor Canticum uit Gouda.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

Het eerste en derde vers van Psalm 85. Je hoorde het Delta Mannen Ensemble. En het is een psalm vol met genade. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonde aan. Ja, we zijn voortvarend bezig op deze psalmendag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Ja, zometeen horen we de favoriete psalm van de moeder van Wietse, psalm 87. Maar eerst het Christelijk Krimpens Mannenkoor en wederom een psalm vol met genade. Ja, het is een roep, een gebed om genade. Tot de God die goed is en tot vergeving bereid is. Ja, zijn trouw is groot voor ieder die hem aanroept. En om in de taal van de oude psalmberijmingen te zeggen: Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En van die God moeten we het hebben door Christus. Psalm 86.

Wietse liet ons weten, ja, dit is de favoriete psalm van mijn moeder. En als organist vind ik dit een prachtige en krachtige melodie die de Godstad bezingt. Waar we eens mogen vertoeven en God zullen loven en prijzen. Psalm 87 werd gezongen door de reformatorische zangvereniging Cantilene uit Barneveld. Ja, zometeen gaan we verder met de Psalmendag. Eerst het koor voor nieuwe religieuze muziek. We horen die al eerder dit uur, maar nu met Psalm 88.

0: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
0: Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
2: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Het OM wilde het onderzoek naar de 2 vrouwen uit Stadskanaal die hun kinderen zouden hebben mishandeld gedegen doen en de 2 daarna pas aanhouden. Het OM zegt dat ze konden wachten omdat de kinderen veilig waren. Toen het verhaal in de media kwam en er onrust ontstond in Stadskanaal, werden de vrouwen alsnog aangehouden. Opnieuw arrestaties na een asielprotest in Apeldoorn gisteravond. Dit keer zijn 5 mensen opgepakt, net zoveel als de avond ervoor. Al bijna een week zijn er protesten. Volgens de gemeente vooral jongeren die hun stem willen laten horen, maar ook mensen die andere intenties hebben. Vanavond wordt opnieuw protest verwacht. De politie heeft 14 mensen opgepakt tijdens een landelijke actiedag die gericht was op het vinden van alarmpistolen. Steeds vaker worden die door criminelen omgebouwd tot echte vuurwapens en gebruikt bij zware geweldsdelicten. Er werden huiszoekingen gedaan op 50 plekken en er zijn tientallen wapens in beslag genomen. Het weer nog van Weer Online. Buien met in het zuiden ook zon en het is fris. Morgen opnieuw buien, ook zon en het blijft fris met 13 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
5: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt, past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
6: Dankzij de steun van luisteraars geniet jij vandaag van de Psalmendag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Alle 150 psalmen uitgevoerd door de beste koren.
7: Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift. En geef voor een hoopvol geluid.
6: Dank je wel.
8: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
9: Op Grootnieuws Radio Blijde Klanken klinkt een hoopvol geluid door kerk- en koormuziek. Maak dit mogelijk en geef via grootnieuwsradio.nl/gift.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kampenaar Koffie.
2: Dit is Grootnieuws Radio, Blijde Klanken. De Blijde Klanken Psalmendag.
11: Met Lucas Kramer.

0: Ja, deze anekdote moet ik er gewoon weer bij pakken. Psalm 89. Het was volgens mijn zondagschoolmeester van vroeger de langste psalm uit ons psalmboek. Zelfs langer dan psalm 119. Want ja, de tekst luidt: ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Ja, dat houdt niet op. We hoorden vers 1 en 8 van psalm 89 gezongen door het Urker Mannenkoor. Halleluja. Ja, een hele goede middag. Je bent verbonden met de Grootnieuwsradio Blijde Klanken Psalmendag. Ja, vanochtend vroeg zijn we begonnen met psalm 1 en we werken toe naar psalm 150. En we horen de hele dag door op deze zender, ja, diverse prachtige uitvoeringen van die psalmen. Ja, we zijn nu aangekomen bij psalm 90. Wordt gezongen door het christelijk koor Jigdol Jahu. Maar eerst een toelichting bij deze psalm door collega Andries Knevel.
1: Mozes heeft maar één psalm geschreven. Althans, we hebben er maar één van hem overgeleverd gekregen. En dat is psalm 90. Psalm 90 is een heel bekende psalm voor mensen die rond oudejaarsavond een psalm lezen. Voor of na 12 uur. Zo ben ik ook opgegroeid en dat doe ik nog altijd. Voor 12 uur lezen we psalm 90. Heer, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht. En al onze dagen gaan heen door uw woede. We beëindigen onze jaren in een zucht. 70 jaar duren onze dagen. 80 als we sterk zijn. Het beste daarvan is moeite en leed. Het gaat snel voorbij. Wij vliegen daarheen. Nou, ik begrijp wel waarom psalm 90 in de traditie van de kerk uiteindelijk de oudejaarspsalm is geworden. Wij vliegen daarheen. En het gebed: leer ons onze dagen tellen dat wijsheid ons hart vervult. Het is een psalm die zeker weemoed heeft. Het is een psalm die laat zien dat het leven eindig is. Het is een psalm die je mag bidden. Niet alleen rond oude jaar, maar op veel meer van die kruispunten van je leven. En dan eindig je met vers 17. Laat ons uw genade zien, Heer onze God. Bevestig het werk van onze handen, het werk van onze handen. Bevestig dat. We gaan naar die ene psalm van Mozes luisteren.

Psalm 91. Mijn toevlucht werd gezongen door het Reformatorisch Jongerenkoor Shenanya. En Psalm 91 is een bijzonder geliefde psalm voor Reina. En ze zegt, ja, wat een beschermer is hij. Hij is in ons en beschermt ons elk moment. Wat een bemoediging. En ook Mariska vindt Psalm 91 heel mooi. En ze getuigt dat God deze psalm al meerdere keren tot uiting heeft gebracht in haar leven. Ja, en dan Psalm 92. Dat is een lied voor de Sabbat, lees ik in mijn Bijbel. En zo begint de psalm ook. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. En ook mooi om te vermelden. Luister even met gespitste oren naar vers 2 van Psalm 92. Want dat is de inspiratiebron geweest, ja, om deze zender Grootnieuws Radio Blijde Klanken te gaan noemen. We horen nu het Dirkslands Mannenkoor.

Soms kunnen we overweldigd worden door alle gebeurtenissen in de wereld. Denk aan oorlogen, hongersnood, rampen, geweld, noem maar op. Maar hoe goed is het dan om deze psalm te horen? Dat de Heer regeert en hij houdt de wereld in zijn hand. We horen psalm 93 door het mannenkoor Harpe Davids uit Genemuiden. Op deze Grootnieuwsradio blijde klanken Psalmendag. En nu horen we veel mannenkoren vandaag op deze zender, maar gelukkig zijn er ook vrouwenkoren en jeugdkoren. We horen nu de jonge lofstem uit Lisse met psalm 94.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

Laat Psalm 95 een mooie aansporing zijn om God te zoeken en hem te aanbidden. Dat we voor hem mogen jubelen en juichen en hem mogen naderen met een loflied. Ja, in de psalmberijming wordt dan zelfs gesproken van God gewijde zang. Ja, niet zomaar een liedje, maar echt liederen aan God gewijd. Ja, en die muziek die willen we graag dagelijks laten horen hier op deze zender, op Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Maar ook op onze andere zender Grootnieuws Radio. Ja, wil je ons werk daarin ondersteunen, zodat ook ja, via de radio de lofzang gaande gehouden kan worden? Ja, geef dan een gift. Zodat elke dag ja, luisteraars opgebouwd kunnen worden en dat God de eer krijgt. Ja, geef een gift. Dat kan via onze website grootnieuwsradio.nl/gift. grootnieuwsradio.nl/gift. En dank voor je bijdrage. Ja, en dan is het woord aan het reformatorisch kleinkoor Kol Sharim. Psalm 96. Zingt een nieuw gezang de Heere.

Psalm 97 door het Christelijk Krimpens Mannenkoor. Ja, die psalm met die mooie zin: Gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Ja, laten we dat dan ook maar gaan doen. Ons verheugen in de Heer. Ja, we zitten sowieso in de jubelpsalmen, want we gaan nu psalm 98 horen. Ja, en daar heb ik nog wel een hele mooie anekdote bij. Ja, ik ben opgegroeid op Urk, het prachtige dorp aan het IJsselmeer. En psalmen zingen, ja, dat kunnen ze daar echt uit volle borst. Nou, nu ging ik wel eens met mijn oom en tante mee naar de kerk. En die hebben mij een keer wijs proberen te maken dat bij psalm 98 ook echt in de handen wordt geklapt. Ja, laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Nou, ik geloofde daar als klein jochie echt helemaal niks van. Maar misschien zou dat wel een hele mooie nieuwe traditie zijn. Ja, staat psalm 98 op het psalmbord, ja, dan mag er in de handen geklapt worden. Het mannenkoor Elim gaan we nu horen. Psalm 98, vers 1 en 2, op deze psalmendag.

0: Blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De gemeente Stadskanaal heeft begin deze week melding gedaan bij de inspectie in de zaak van twee moeders die worden verdacht van kindermishandeling, heeft de burgemeester gezegd. En die zei ook dat de rillingen over zijn rug lopen over de zaak. Buurtbewoners zijn woedend. Er zijn bij 3 woningen ruiten ingegooid. 2 jaar cel voor een man die het lichaam van een vriend had verborgen. Hij werd gevonden op de achterbank van een auto. En uit onderzoek bleek dat hij was omgekomen in een drugslab waar iets was misgegaan. En de dader werkte daar ook. Hij werd opgespoord omdat bij het slachtoffer thuis een briefje lag met het adres van het lab. De Duitse politie heeft een Nederlander aangehouden in een stad even boven München. Hij wilde niet stoppen voor een controle en ging er met hoge snelheid vandoor. De politie kon de auto stoppen door de banden lek te schieten. In de auto werden drugs en veel contant geld gevonden. Het weer nog van Weer Online. Buien met in het zuiden ook zon en het is fris. Morgen opnieuw buien, ook zon. En het blijft fris, 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
4: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
3: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
3: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
6: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
7: Elke dag genieten van de mooiste kerk- en koormuziek. Dat kan mede door ondernemers die zakelijk blijde klanken van Grootnieuwsradio ondersteunen. Word ook lid van de Business Club en ga naar grootnieuwsradio.nl/businessclub. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kampenaar Koffie. Dit is Grootnieuwsradio, blijde klanken. De blijde klanken, psalmendag.
8: Met Lucas Kramer.

0: Je hoorde Psalm 102 door het christelijk mannenkoor Jubilate Deo Apeldoorn. En Psalm 103 werd gezongen door het Ridderkerks mannenkoor. En dat is een troostrijke psalm voor als je een naaste bent verloren, als je in de rouw bent. Ja, gelijk het gras is ons kortstondig leven wordt gezongen in vers 8. Maar dan in vers 9. Maar s Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Ja, prachtige psalm, Psalm 103. Je luistert naar de Psalmendag hier op GrootNieuws Radio. Blijde klanken, een jaarlijks terugkerende dag waarop we van elke psalm een mooie uitvoering horen. Ja, we gaan vandaag nog door tot 8 uur. En vlak voor 8 uur gaan alle registers open met Psalm 150. Dat kan ik alvast verklappen. Daar zijn we nog niet. We zijn nu bij Psalm 104. En dat is een psalm die eruit springt voor mensen die de natuur, de schepping van God, een warm hart toedragen. Zoals Henry, hij zegt: God heeft zijn schepping ontzettend mooi geschapen. En hij beaamt ook wat Psalm 104 zegt. Ja, hoe talrijk zijn uw werken, Heer. Alles hebt u met wijsheid gemaakt. Ja, we horen zometeen Psalm 104 in de uitvoering van Vox Jubilans. Maar eerst een toelichting door kerkelijk werker Jorrit Wout.
1: Psalm 104 komt na Psalm 103. Ja, nogal logisch, zult u zeggen. Iedereen die een beetje heeft leren tellen, kan dat snappen. Uiteraard. Maar Psalm 104 is ook inhoudelijk daadwerkelijk een vervolg op Psalm 103. Psalm 104 begint en eindigt met dezelfde woorden als waar Psalm 103 ook mee begon en afsloot. Prijs de Heere, mijn ziel. En beide psalmen zijn te typeren als een loflied, maar ze verschillen wat betreft het thema. Psalm 103 gaat over het leven van de dichter en over dat van het volk Israël. Psalm 104 gaat over de schepping en in het bijzonder over de zorg van God voor de schepselen daarin. Eerst prijst de psalmdichter Gods grootheid en steekt hij de loftrompet over Gods verschijning en zijn woning. Vervolgens lezen we dat het water zijn vaste plaats krijgt en hoe God mens en dier te eten en te drinken geeft. We krijgen inzicht in de betekenis van zon en maan als aanduiding van vaste tijden voor mens en dier. En ook wordt Gods wijsheid verheerlijk en is er aandacht voor de zee met alle dieren daarin en wordt de kringloop van leven en dood verduidelijkt. Ten slotte mogen we levenslang voor de Heere zingen. Er wordt ons verzekerd dat de vreugde die we vinden in God en zijn schepping nooit meer zal worden bedorven door onrechtvaardigen, want zij zullen vergaan. Psalm 104 legt niet zozeer de nadruk op hoe fantastisch God alles heeft geschapen, maar laat heel mooi en beeldend zien hoe hij al het geschapene onderhoudt en verzorgt. Het is een loflied op Gods voorzienigheid, om met die mooie woorden uit zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus te zeggen: de almachtige en tegenwoordige kracht van God, waarmee hij hemel en aarde met alle schepselen in stand houdt en regeert. Als God zijn gelaat verbergt, is het met ons gedaan. Maar als hij zijn adem zendt, geeft hij de aarde een nieuw gelaat. In het Nieuwe Testament, in Romeinen 8, vers 22, lezen we dat de hele schepping zucht en lijdt. En ook in onze tijd zien we dat om ons heen gebeuren. Maar dankzij Jezus Christus zullen niet alleen mensen eens worden vernieuwd, maar ook de schepping. Jesaja profeteerde er al over en Johannes schrijft in Openbaring over wat hij mocht zien. En wij mogen ons laten bemoedigen door wat Petrus schrijft. Wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont.

Een psalm die vaak wordt gezongen in een doopdienst. Psalm 105. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. We hoorden vers 1, 5 en 24 van Psalm 105 door het christelijk mannenkoor Conforza uit Woerden. En dit is op de psalmendag nu Psalm 106. En die psalm wordt gezongen door het christelijk mannenkoor Jeduthun uit Amersfoort.

De aanmoediging in Psalm 107 is om de Heer gestadig te loven. Nou, ik weet niet of het woord gestadig in jouw vocabulaire vaak voorkomt. Nou, niet in die van mij in ieder geval. Ik heb het even opgezocht. Gestadig, dat betekent voortdurend, regelmatig en onophoudelijk. Ja, hoe goed is het dan om ook samen de Heer te prijzen? Nou, bijvoorbeeld wekelijks in de kerk, met je bijbelstudiekring, of door thuis of in de auto, de radio aan te zetten op Grootnieuwsradio of Grootnieuwsradio Blijde Klanken. En zo geven we samen vorm aan het gestadig loven van onze Heer. We hoorden Psalm 107 door de reformatorische zangvereniging Cantilene uit Barneveld. En laten we het dan maar gelijk in de praktijk brengen met Psalm 108. Ik zal zingen voor de opperheer. Ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Dit is de christelijke gemengde zangvereniging Vox Humana uit Oldebroek.

Psalm 109, vers 1, 2 en 18, gezongen door het meisjeskoor Azarela. Ja, fijn dat je luistert deze vrijdagmiddag naar de Grootnieuwsradio Blijde Klanken Psalmendag. Het is alweer de vierde editie van deze Psalmendag. En ik weet niet hoe jij hem vandaag beleeft, maar ik ben lekker aan het meebladeren in mijn psalmboek om de psalmen mee te lezen en mee te zingen ook. Ja, de Psalmendag bij Grootnieuwsradio Blijde Klanken dus, waar we nu aangekomen zijn bij Psalm 110. We horen vers 1, 4 en 5 en dat wordt gezongen door het Elspeet Mannenkoor Con Amore.

Je hoorde het christelijk gemengd koor Cantate Deo Amersfoort, Psalm 111. Over de Heer die liefdevol en genadig is en zijn volk verlossing zond. Ja, en dan nu op de Grootnieuwsradio Blijde Klanken Psalmendag het jeugdkoor Massora uit Genemuiden. Zingt, zingt de lof van het opperwezen. Dit is Psalm 111.

Ja, prachtig om zo koren te horen vandaag op deze zender van alle generaties. Van jong tot oud, samen zingen we de psalmen. Nou, dit was het jeugdkoor Masora uit Genemuiden. En zij zongen psalm 112. Zing den lof van het opperwezen. Ja, ik ga afscheid van je nemen, maar ik weet zeker dat het vervolg van deze psalmendag in zeer goede handen is bij mijn collega Tim Hendricks. Je gaat hem zo meteen horen. En hij leidt je zo meteen van psalm 114 tot en met psalm 150. Nou, blijf luisteren en zorg dat je niks mist op deze psalmendag. En dit is psalm 113 door Laudate Deum uit Apeldoorn. Een lied over God die oog heeft voor de zwakken. Hij die armen en nooddruftigen opricht. Psalm 113.

0: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
1: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
0: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
2: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
0: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
5: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
6: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
5: Het ANP-nieuws van 5 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Als cruiseschip Hondius maandag aankomt in Rotterdam, gaat een deel van de opvarenden meteen in quarantaine. In de Rotterdamse haven worden units voor ze neergezet. Het is niet duidelijk hoe lang ze daarin moeten blijven. Tot nu toe zijn op het schip geen nieuwe besmettingen met het hantavirus vastgesteld. De burgemeester van Stadskanaal is flink geschrokken van de mishandeling van 2 jonge kinderen in zijn gemeente door hun eigen moeders. De rillingen lopen over mijn rug, zei hij vanmiddag. En hij riep ook op rustig te blijven. Bij 3 woningen zijn de ruiten ingegooid. De politie zoekt mensen die

0: 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, ook zon. Het blijft fris. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
2: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl. De dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
1: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kampenaar Koffie. Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken. De Blijde Klanken Psalmendag.
4: Met Tim Hendricks.

Wij bedanken de mannen van Mannenkoor Harpen Davids Genemuiden hier. Hoorden ze onder leiding van Minneveldman met Psalm 115. En daarvoor hoorde je uiteraard Psalm 114, want we doen het chronologisch vandaag. Toen Israël de reis was begonnen, de titel van deze uitvoering van Psalm 114 door het Holland Koor, onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart, zojuist ten gehore gebracht. Ja, dankjewel alle koren die meedoen. Fantastisch hoe jullie je veelkleurigheid, veelstemmigheid laten horen vandaag. Alle instrumentalisten die vandaag ook in actie komen, bedankt. Het is genieten. En we zijn al een tijdje onderweg met elkaar vanaf vanochtend 8 uur vertrokken met Psalm 1. En we gaan nog wel eventjes door tot 8 uur vanavond, tot we bij Psalm 150 zijn aangekomen. Ja, en dan is het de muziek waar we van genieten, maar ook de inhoud, de rijkdom van de psalmen. En we staan stil bij Psalm 116 en daar ben je duidelijk enthousiast over. We vroegen je in aanloop naar deze psalmendag vandaag, met welke psalm voel je je extra verbonden? Nou, Peter Otte zegt Psalm 116. Als ik deze luister, dan jubelt mijn hart van vreugde, omdat ik de Heere van ganser harte lief heb. Nou, mooi Peter, dat je zo je hart laat spreken. En dat doet, dat doet Jitty Meinema ook met een herinnering. Psalm 116, vers 4 noem je uit het liedboek van 1938. Je zegt, toen mijn man in augustus overleed, na een hemelijk jaar, kreeg ik heel duidelijk de woorden, hij is verlost, God heeft hem wel gedaan. En ik heb hier heel veel steun aan gehad. Dat zegt Jitty. Dan Lidie Konijn laat weten, Psalm 116, God heb ik lief. Ik heb er een speciale band mee. De laatste jaren is deze psalm mij dierbaar geworden en voor ons gezin. Mijn man Sjaak Konijn had een zeldzame ernstige dementie en kon bijna niet meer praten. Aan de muur in het verpleeghuis hing Psalm 116 op zijn kamer. En deze woorden kon hij begrijpen. In de rouwdienst 6 september 2024 stonden de woorden God heb ik lief dan ook centraal.

0: Onder leiding van Jan Wisse was dit jongerenkoor het Kleinoot Aagtekerken met psalm 117. Loof de Heere, alle gij volken. En daarvoor psalm 116 door Solideo Gloria Urk onder leiding van Jaap Kramer. En heel veel dank dat je de moeite hebt genomen om iets te vertellen over welke psalm en waarom de psalm speciaal voor je is. Hoe je je verbonden voelt met de psalm. Gaan we meer van horen. Ja, ik zou zeggen, zorg ook goed voor jezelf tijdens deze psalmreis die we met elkaar maken. Lees mee via grootnieuwsradio.nl/psalmendag. Daar staan alle psalmen met uitvoering genoteerd. Neem de radio ook lekker mee naar buiten natuurlijk. Hè. Zorg voor gezonde buitenlucht op zijn tijd. Goed drinken natuurlijk. Zeker als je de psalm ook zo meezingt. En zo ook misschien maar eens aan het avondeten beginnen. Zorg jij voor de versterking van de innerlijke mens? Dan vragen we Andries Knevel, die ook met ons meereist vandaag voor een stukje geestelijke voeding. Hij neemt ons mee door psalm 118. Andries, sla de psalm maar open. We zijn er klaar voor.
1: Psalm 118 is een bomvolle psalm. Het is een psalm met een boekensteun. Namelijk vers 1, loof de Heer, want hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. En het slot, vers 29, loof de Heer, want hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. En tussen die twee boekensteunen, mag ik het zo zeggen, vindt het hele leven plaats. Bijvoorbeeld in de oproep, laat Israël zeggen, eeuwig duurt zijn trouw. Het huis van Aaron zeggen, eeuwig duurt zijn trouw. En wie de Heer vreest, eeuwig duurt zijn trouw. Vers 17 was de lievelingstekst van Luther. Ik zal niet sterven, maar leven en de daden van de Heer verhalen. De traditie zegt dat deze tekst ergens ook op de muur stond van de gebouwen waar hij woonde en waar hij ook werkte. Ik zal niet leven, maar sterven en de daden van de Heere vertellen. Het gaat in deze psalm over de trouw van God, 16 keer. Het gaat in deze psalm over Hosanna, gezegend wie komt in de naam van de Heer. Dat was de uitroep van de mensen toen Jezus afdaalde naar Jeruzalem op Palmzondag. Het gaat in deze psalm over heel veel onderwerpen. Uiteindelijk gaat het over de lofzang. U bent mijn God, u zal ik loven, hoog zal ik u prijzen. Mijn God. En dan het slot, hetzelfde als het begin. Loof de Heer, want hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. We gaan daar in deze heel volle psalm luisteren.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

Ja, mooi, deze verrassende uitvoering van Psalm 120 door Christelijk Vocaal Ensemble Cantare onder leiding van Rudolf A. Buitink. En daarvoor Psalm 119, de versen 5 en 88, door jongerenkoor Con Amor uit Melisand onder leiding van Willem Arie den Hertog ten gehore gebracht. En daarvoor dan Psalm 118, de versen 1, 12 en 14, ingeleid door Andries Knevel en uitgevoerd door het Sliedrechts Mannenkoor Ichtes met samenzang onder leiding van Martin Zonneberg. Fijn dat je erbij bent, dat je luistert naar Grootnieuwsradio Blijde Klanken en daarmee ben je onderdeel van deze psalmendag geworden. Misschien luister je al vanaf 's ochtends vroeg, misschien ben je net ingeschakeld, hoe dan ook. Kom erbij en praat mee over de psalmen. Psalm 121 is een hele belangrijke psalm voor velen. En dat merk ik ook aan de reacties die zijn binnengekomen. Ik vroeg je, met welke psalm voel je je extra verbonden? En voor Annette Blauwe van den Bergen is dat dus Psalm 121, waar we zo naar gaan luisteren. Waarom? Omdat het een hele mooie psalm is die ik graag zing. Ik krijg daar veel kracht van. En ja, deze psalm doet mij ook aan mijn moeder denken, die 8 jaar geleden is overleden. Ook Marianne van Wijnen noemt deze psalm 121 als een psalm waar je je extra mee verbonden voelt. Ook Trudy Wermink heeft deze psalm genoemd. En Anneke Akershoek zegt: als de Heere God de overweldigende schoonheid van de bergen heeft gemaakt, zoals zo mooi bezongen is in Psalm 121, dan zegt mij dit alles over zijn geweldige grootheid. En ik word daar stil van. Nou, dat mag. Luister naar een jong gemengd koor, Immanuel Urk, onder leiding van Harmoeven zingen zij Psalm 121. Laat het maar over je heen komen, de verse 1

David van Voorst, die zegt over Psalm 122... Het is voor mij een doorkijk naar het hemelse Jeruzalem. Ja, ik mag opgaan naar het hemelse Jeruzalem. Ik mag hem daar ontmoeten en in zijn armen vallen. Psalm waar David blij van wordt. Dit is het Geen Heer Muidermannenkoor Stereo. Psalm 122, de versen 1 en 2.

als je zegt van ik vind het mooi wat die mannen doen. Mannen Ensemble Espression hoorde je. Dan kun je naar YouTube gaan en hun kanaal even opzoeken. Meer koren hebben dat een YouTube kanaal waar je op kunt abonneren. Dan word je op de hoogte gehouden van nieuwe muziek die ze uitbrengen. En dan kun je op hun kanaal genieten van de mooie dingen die ze doen. Je kunt ze zien, je kunt ze horen. Mannen Ensemble Espression en natuurlijk ook hier op Groot Nieuws Radio. Ze doen mee aan de Psalmendag en zongen hier onder leiding van Arjan Wouters. Psalm 123. En daarvoor het Gener Muidermannenkoor Stereo met Psalm 122. Kijken we naar Psalm 124, want dat is de volgende. Lees maar mee op grootnieuwsradio.nl/psalmendag. Als je dat leuk vindt, daar staan alle psalmen en alle uitvoeringen. Psalm 124, dat is een psalm die gaat over Gods reddende nabijheid in tijden van extreme dreiging. Het is een pelgrimslied of bedevaartslied toegeschreven aan David, waarin het volk Israël terugblikt op een moment dat ze op een nippertje aan de ondergang zijn ontsnapt. Dit is Mannenkoor Ede, onder leiding van Wim van Galen, met Psalm 124, de verzen 1, 3 en 4.

0: Zo sluiten we dit uur af met het Groot Veluws Mannenkoor onder leiding van Gerold Bronkhorst. Psalm 125, de versen 1, 2 en 4. In de berijming van 1967. We gaan zo even naar het nieuws. Voor de marathonluisteraars onder ons, dit is natuurlijk het moment om dan even naar het toilet te gaan. Ben ik zo bij je terug met Psalm 126 en Psalm 127. En daarvoor staan klaar de koren, koor Magnalia D uit Amersfoort en mannenkoor Jediten. Dat zometeen.
1: Dankzij de steun van luisteraars geniet jij vandaag van de Psalmendag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Alle 150 psalmen uitgevoerd door de beste koren.
2: Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef voor een hoopvol geluid.
1: Dank je wel.
3: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een uur buitenspelen cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Malawi alle ruimte krijgt om te spelen en te groeien. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
1: Op Grootnieuws Radio Blijde Klanken klinkt een hoopvol geluid door kerk- en koormuziek. Maak dit mogelijk en geef via grootnieuwsradio.nl/gift.
4: Mijn naam is Martin Mans en ik hoop je te ontmoeten bij een van mijn concerten. Het sterkt je in je geloof, het geeft je kracht om door te gaan en je wordt er blij van. Ga naar martinmans.nl.
1: Dit is

0: laatste tijd bij AZC's. Ook mensen van het COA waren erbij. Ze zijn het er allemaal over eens dat het belangrijk is in gesprek te blijven. Jette noemde de rellen volstrekt ontoelaatbaar. De burgemeester van Stadskanaal zei het al, en nu heeft de inspectie het zelf ook bevestigd. Er is woensdag melding gedaan van kindermishandeling door twee moeders. Vanochtend zei de inspectie nog van niks te weten. De zaak wordt maandag meteen opgepakt. De kinderen zijn intussen veilig en de moeders zitten vast. De Amsterdamse politie heeft twee jongens van 15 en 17 aangehouden omdat ze iets te maken zouden hebben met de dood van een man. Die werd maandagavond gevonden in zijn huis in de Jordaan. Hij was zo'n al twee weken niet gezien. De jongens mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het weer nog van Weer Online. Ook vanavond buien. Komende nacht is het op veel plaatsen droog. Morgen ook buien, ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Zondag iets zachter. En tot zover het ANP-nieuws.
1: A1Vuur verhuurt alles voor bedrijf en particulier. Van hoogwerkers, kranen, bouwapparatuur tot tuingereedschap. Bekijk het assortiment op a1verhuur.nl voor al uw materieel.
2: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
1: A1Verhuur vind je in Barneveld, Ede, Ermelo, Nijkerk en Zeewolde. A1Verhuur.nl voor al uw materieel.
3: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kampenaar Koffie. Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken. De Blijde Klanken Psalmendag.
5: Met Tim Hendricks.

Als de Heere het huis niet bouwt, dan is alles te vergeefs. Als de Heere het huis niet bouwt, wat is ons voegen dan waard? Het is de strekking van Psalm 127, de versen 1 en 2... gezongen door het christelijk mannenkoor Jedutun onder leiding van Arie Kortleven. En daarvoor hoorden we Psalm 126 door koor Magnalia de Amersfoort onder leiding van Kees het Jonk. De hele lijst met psalmen is mee te lezen via grootnieuwsradio.nl/psalmendag. En laat ook even van je horen, hoe beleef je deze dag? Heb je nog energie? Ja, we zijn al even onderweg, maar ja, de psalmen geven natuurlijk ook energie. Zo werkt het dan ook wel weer. We zijn bij Psalm 128 aangekomen. Daar wil ik even bij stilstaan. Het koor Yigdal Yahu zingt het. We horen de versen 1, 2, 3 en 4... De psalm is een pelgrimslied. Gaat erover dat je gelukkig bent, dat je zalig bent als je ontzag hebt voor de Heer en de weg gaat die Hij wijst. Je zal eten wat je werk opbrengt. Geluk en voorspoed vallen je toe. Je bent een gezegend mens als je ontzag hebt voor de Heer. Psalm 128, ook voor Tini Willemsen een extra bijzondere psalm. Want, vertel je, 2 juni 2006 is mijn man overleden. En deze psalm stond op de rouwkaart.

0: koor is bekend van tv- en radio-uitzendingen in Engeland. Een Engels koor, het Blackburn Cathedral Choir, onder leiding van Richard Tanner, hier met een bijdrage aan Psalmendag vandaag. Psalm 129 lieten ze horen. Op deze Psalmendag genieten we ook van bijdragers van Andries Knevel, van Jorrit Wout. Jorrit Wout neemt ons straks even mee door Psalm 130, dat is de volgende psalm. Maar ook bijdragers van jou. Je hebt ons laten weten met welke psalm je je extra verbonden voelt. En Corrie Smit laat weten dat dat voor haar Psalm 130 is. Psalm 130, voor jou een psalm van hoop, laat je weten. Hoop op God. Je zegt, ik voel me vaak tekortschieten. Schuldig naar God toe door zonde, door tekortkomingen. Maar God geneest. Hij geneest me van zonde en dat geeft rust en vertrouwen. En ook voor Anja Kooijman is Psalm 130 een hoopvolle psalm. Je zegt, deze psalm vertolkt mijn leven, de diepte in mijn leven. Maar het vertolkt ook de hoop. En ook de hoop voor Israël. Jorrit Wout, dirigent, organist, kerkelijk werker. Aan jou het woord. Neem ons mee door Psalm 130.
1: Psalm 130 wordt vaak een klaagpsalm genoemd. Het is het 11e bedevaartslied in de reeks van Psalm 120 tot en met 134. De zogenaamde liederen Hamaalot. Dat betekent opgangen of omhoog gaan. En dat wijst op het zingen van deze liederen door de Israëlieten die onderweg waren, oftewel opgingen, naar Jeruzalem, dat letterlijk hoog gelegen was. Ze waren op reis om daar in het religieuze centrum van het land de jaarlijkse grote feesten te vieren. Nu doet zich al meteen een logische vraag voor. Als je onderweg bent naar een feest, dan zing je toch niet uit de diepten roep ik tot u, Heer? Het doet niet echt gezellig aan als je dan al zingend vraagt, als u de zonde blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Het lijkt op zijn zacht gezegd een beetje een vreemde timing om deze tekst op dat moment te zingen. En daarom is het goed om deze psalm in het bredere perspectief te plaatsen. Waarschijnlijk moeten we de oorsprong van de psalm dateren bij de terugkeer van het volk Israël uit ballingschap. Ze staan voor de poorten van Kanaan, want ze mochten terugkeren om Jeruzalem en de tempel te herbouwen. Maar dan past het lied toch beter bij die afgelopen nare periode in Babel en niet bij dit moment. Bij de blijdschap vanwege de terugkeer past toch niet het lied De Profundis uit de diepten? Juist wel. Staande op de drempel van het beloofde land denkt het volk inderdaad terug aan die voorbije jaren. Psalm 129 bezingt om zo te zeggen de jeugd van het volk Israël, de moeilijke tijd in het land Egypte. En Psalm 130 bezingt het recente verleden en kijkt terug op de tijd van de ballingschap in Babel. Uit de diepten riep ik tot uw Heer, staat er eigenlijk, verleden tijd. Je kunt in deze psalm prachtig de drieslag ellende, verlossing, dankbaarheid zien. Terugdenkend aan die verschrikkelijke tijd in dat vreemde land, ver van huis en haard, prijst het volk nu de Heere God omdat hij hen heeft verlost en gered van vreemde overheersing. Ze klaagden hem hun nood niet zozeer vanwege die onderdrukking zelf, maar vanwege de oorzaak ervan. Ze beseften dat ze schuldig stonden tegenover God en ze beleden hem hun zonden. En op die schuldbelijdenis kwam de Heer in actie. Hij verloste hen en deed hen huiswaarts keren. Dat besef van schuld is nodig om des te dankbaarder te kunnen zijn voor de verlossing. Dat geldt vandaag voor ons nog net zo goed. Ook wij moeten ons daar heel bewust van zijn. Als u ons overtreden, Heer, blijft gadeslaan de ongerechtigheden. Heer, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving bij u altijd geweest, opdat u in ons leven eerbiedig wordt gevreesd. Er is vergeving en verlossing dankzij de Heer Jezus. Maar dat heeft concrete gevolgen voor ons leven van elke dag. Want over die verlossing mogen we vrolijk zijn, maar over de reden waarom dat nodig was niet, de zonde. Hoe beter je je ellende kent, hoe meer je je gaat verwonderen over Gods genade. Wie hoog staat, ziet pas echt hoe diep hij was gevallen. Daarom, blijf hopen op en uitzien naar de Heer, elke dag. Want bij hem is genade en bevrijding.

Bedankt, christelijk gemengd koor Glorify Meppel. Soliste Margriet Ribberink. Onder leiding van Jaap Kramer zongen zij deze schitterende uitvoering van Psalm 130 met de titel Uit de Diepte. Bedankt ook Jorrit Woud voor je toelichting bij Psalm 130. Maar ja, je was de hele dag bij ons, hebt meer mooie dingen gezegd rond de psalmen. Heel veel dank daarvoor. Dan luister je toch anders naar zo'n psalm en gaan we een spade dieper. Zo ben ik ook heel dankbaar voor alle mooie reacties vanuit het land. Je laat weten hoe je je verbonden voelt met de psalm en welke psalm dan extra speciaal is voor je. Voor Bart Houkes is Psalm 131 belangrijk. Die ga je nu horen. Foxy Balans zingt het onder leiding van André van Vliet. En de psalm heeft de titel Mijn hart is niet trots, o Heere. En Bart, jij zegt over deze psalm: ik heb hiervan geleerd dat we niet trots moeten zijn op onze eigen inspanning, maar alle eer aan God moeten geven. Alle eer aan Hem die ons de kracht geeft.

onder leiding van Marco den Toom zong Jubilate Deo Woudenberg Psalm 132, de versen 7, 11 en 5. Gaan we naar Psalm 133. Een psalm, een lofzang, pelgrimslied, die de schoonheid en de zegen van onderlinge eenheid, verbondenheid en vrede tussen mensen beschrijft. De kern is dat harmonie, het als broeders samenwonen, als goed en lieflijk wordt ervaren en Gods zegen met zich meebrengt. Psalm 133, de versen 1, 2 en 3. Door de Urkerzangers onder leiding van Jacob Schenk.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

in mijn kerk in Rotterdam, waar ik ben opgegroeid. Later verhuisd voor Grootnieuws Radio naar Veenendaal. Maar daar zongen we altijd dit lied als zegenlied. Psalm 134, de verse 1, 2 en 3. Daar heb ik warme gevoelens bij. En je hebt misschien ook wel warme gevoelens bij het Kamper Mannenkoor door Eendracht verbonden. Dank mannen. Onder leiding van Klaas Jan Mulder zongen zij deze psalm. We hebben zo nog een paar hele mooie psalmen voor dit uur op het programma staan. Ik ga straks ook iets zeggen over hoe jij je verbonden voelt met psalm 138. Mooi de reacties die daarop zijn binnengekomen. Eerst even dit. We doen even een stapje terug. Want ik hoop natuurlijk dat je zit te genieten van deze dag, deze psalmendag, deze psalmenreis die we maken met elkaar. Zo waardevol de psalmen. Ja, te koesteren, daar vandaag ook door bemoedigd te worden, met elkaar te delen, erover te praten, van de muziek te genieten, al die koren aan het werk te horen. Ontzettend mooi. En als je zegt, dat is mij veel waard. Belangrijk, mooi dat jullie dit doen. Ik geniet daarvan. Ik word erdoor opgebouwd. Dit is het hoopvolle geluid dat ik belangrijk vind, dat ik ook graag wil steunen. Wil je dan kijken op grootnieuwsradio.nl/gift, wat jij kunt geven, wat je kunt doen om dit mogelijk te maken. Iedereen kan gratis inschakelen bij Grootnieuws Radio en van zo'n psalmendag genieten. Maar radio maken kost wel geld. En dat wil ik toch ook even, ook al voelt het een beetje gek hier, maar toch even noemen. Zou je een bijdrage willen leveren aan evenementen als deze, aan de radio-uitzendingen die we door het jaar heen maken, dan zou dat ontzettend fijn zijn. Zo kunnen we dat ook doen. Zo kunnen we dit geluid ook laten horen. Met een gift, een donatie, het liefst op structurele basis. Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en kijk wat jij kunt en wilt doen. Nou, dat gezegd hebbende, dat lijkt me duidelijk, punt gemaakt. Gaan we naar het Urker Mannenkoor Halleluja luisteren. Ze staan klaar, onder leiding van Bert Mol, voor Psalm 135, de verse 1, 2 en 3. Prijs de naam van uw God.

Onder leiding van Jan Wisse zong jongerenkoor het Kleinoot Aagtekerke naar Psalm 137 het lied Aan Babels Stromen. En heerlijk meegezongen met het Gener Muidermannenkoor Stereo onder leiding van Harmoeve. Loof de Heer, want Hij is goed. Psalm 136. Leni Roerse laat weten zich extra verbonden te voelen met de volgende psalm. Psalm 138 en je noemt de versen 1 en 4. De lievelingspsalm van mijn opa en van mijn moeder. En ook voor Peetje Zoet is dit een bijzondere psalm. Psalm 138, vers 4 noem je. Deze werd gezongen bij mijn belijdenis, bij de begrafenis van mijn broer en mijn vader. De tekst is zo sprekend. God geeft leven door alles heen. En Janske Brouwer zegt over deze psalm, met name deze zin springt er voor jou uit. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Je zegt, dit vers zongen we elke zondag in de kerkdienst na de controles bij de gynaecoloog 16 jaar geleden. De Heere liet ons hiermee telkens weer duidelijk zien dat we ons geen zorgen hoefden te maken. En nu mogen we nog dagelijks Gods zegen ervaren en zijn beschermende hand in alles zien.

0: Onder leiding van Cor de Haan zong gemengd koor Deelcontemus Rotterdam naar Psalm 138. Heer, ik zing voor u met hart en ziel. Nou, straks mag je heerlijk meezingen met Psalm 139, want dat is de volgende. En zometeen het finale uur van Psalmendag 2026.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 7 uur.
3: Mijn naam is Martin Mans en ik hoop je te ontmoeten bij een van mijn concerten. Het sterkt je in je geloof, het geeft je kracht om door te gaan en je wordt er blij van. Ga naar martinmans.nl.
4: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
5: Grondwerk, straatwerk en riool- of kabelwerk? Laat het uitvoeren door de specialisten van Breging in Nijkerk. Van voorbereiding en aanleg tot en met bestrating. Breging.nl. Schept vertrouwen.
6: Elke dag genieten van de mooiste kerk- en koormuziek. Dat kan mede door ondernemers die zakelijk blijde klanken van Grootnieuws Radio ondersteunen. Word ook lid van de Business Club en ga naar grootnieuwsradio.nl/businessclub.
7: Kom ons team versterken. Solliciteer via info@breging.nl. Schep vertrouwen.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 7 uur.
8: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Premier Jette is boos over het geweld rond opvanglocaties deze week. Op X schrijft hij dat de vernielingen, brandstichtingen en het geweld tegen politie en hulpverleners ontoelaatbaar zijn. Het is niet goed te praten, vindt Jette. Hij sprak erover op het Catshuis met het COA, hulpverleners en vrijwilligers uit de opvang.

0: Er worden speciale units voor ze neergezet. Hoe lang ze daar moeten blijven is niet duidelijk, maar het zou 6 weken kunnen zijn, zegt de GGD. 4 anderen zijn Nederlanders. Zij mogen thuis in quarantaine. Het weer nog van Weer Online. Vanavond buien, vannacht op veel plaatsen droog. Morgen opnieuw buien. Ook zon en het is fris met 13 graden. Zondag iets zachter. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
2: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
1: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
3: Bestel nu je tuinset, loungeset of parasol op vdgarde.nl.
4: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan? Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van liefde. Hoeveel tijd investeer jij in vriendschap? Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kampenaar Koffie. Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken. De Blijde Klanken Psalmendag.
6: Met Tim Hendricks.
7: We maken een psalmenreis vandaag. Over bergen en door dalen. En hier in het laatste uur van de psalmendag hebben we uitzicht op psalm 139. Een psalm die voor Jeroen Klop en zijn vrouw inspiratie was voor hun trouwtekst. En ook voor Elfriede Bruinder is deze psalm belangrijk. Want, vertelt Elfriede, deze psalm herinnert mij eraan dat ik in de ogen van God goed genoeg ben. Hij heeft mij gemaakt naar zijn wil. Ik heb namelijk heel lang moeten horen van mensen dat ik niet goed, lees, mooi genoeg was. Die woorden echoen nog steeds na. Maar God houdt van mij zoals ik ben. En wanneer die nare herinneringen van afwijzing weer opdoemen, dan luister ik weer naar de woorden van psalm 139.

hoorde Jan-Jaap Nijhoff zingen van mannenkoor Conforza Woorden. Psalm 140, de versen 7 en 13. En daarvoor Psalm 139 door het damesensemble Jerusha en tenor Jacob van Houselt ten gehore gebracht onder leiding van Rianne Vogelaar van Roon. Op deze vrijdag 15 mei 2026 vieren wij de psalmen met elkaar. We zijn op Groot Nieuws Radio Blij de Klank om 8 uur vanochtend begonnen met het draaien van psalm 1. En straks, om 8 uur, dan zijn we de psalmen rond als we deze psalmendag afsluiten met psalm 150. Ja, we leven toch wel een beetje toe naar dat moment. Voelt een beetje als een finale. Misschien ben je al de hele dag aan het luisteren. Ik ben zo benieuwd, hoe is dat? Hoe ziet dat eruit? En wat doet het met je? Reageren op deze psalmendag? Meelezen met de psalmenlijst, dat kan allemaal via grootnieuwsradio.nl/psalmendag. Geniet dit uur weer van de psalmen. Word bemoedigd, ervaar herkenning en erkenning als ook de moeite van het leven een plek krijgt. Laat de psalmen je houvast geven en inspireren. En laten we met de psalmen God loven en danken. Voor alles is een tijd en voor bijna alles wel een psalm. Ben je klaar voor psalm 141? Riet Sloothaak laat weten zich verbonden te voelen met deze psalm. Riet zegt, psalm 141 vers 3. Zet, Heer, een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond. Opdat ik mij tot genen stond iets onbedachtzaams laat ontglippen. En zegt Riet, dat bid ik elke keer als ik ergens naartoe ga waar ik mensen of veel mensen ontmoet.

0: hoogste noten toevertrouwd aan het Seba Meisjeskoor. Bedankt voor Psalm 142, de versen 2, 4, 5 en 7. Een psalm die best dramatisch begint. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. En alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Maar dan vers 5, gij zijt mijn toevlucht, sterkt en eer. En dan eindigde het lied met een lofcouplet. Ik weet niet of het bestaat, het woord, maar bij deze. Fijn dat je luistert naar Grootnieuws Radio. Dit is het laatste uur van de Psalmendag. En zo mooi om vandaag al die veelkleurige koren in actie te horen komen. Om samen te zingen, of juist even te luisteren, de ogen dicht te doen. Bijzonder inspirerend ook om jouw gedachten te horen bij de psalmen en samen onderweg te zijn. Reisgenoten zijn vandaag ook Jorrit Wout en Andries Knevel. Door de dag heen mochten we naar hen luisteren als zijn psalm extra uitlichten. En zo wil ik nu graag het woord geven aan Andries Knevel. Theoloog, schrijver en natuurlijk presentator. Iedere zondagmorgen op Grootnieuws Radio te horen met tussen 8 en 9 het programma Een Goede Zondag. Maar hij deelt hier nu ter inleiding op het luisteren naar psalm 143... enkele gedachten bij deze psalm.
1: Psalm 143 is een van die psalmen van David die eigenlijk geschreven zijn vanuit de diepte. Heer, geef mij antwoord. Haast u. Mijn kracht is uitgeput. Houd u niet voor mij verborgen. Ik word als wie afdaalt in het graf. In het leven van David gebeurde veel en we zien ook in de psalmen dat hij af en toe helemaal aan het eind is gekomen. Het begin van de psalm luidt dan ook: Heer, hoor mijn gebed, luister naar mijn smeken, antwoord mij. Maar dan krijg je ook de belijdenis. Het staat als het ware een beetje tussen in deze psalm. U bent trouw en rechtvaardig. Dat is de grond van het gebed van David. En dat woord trouw, in de Statenvertaling, goede tierenheid of goedgunstigheid, komt zoveel keer in de Bijbel voor. Dan kan je ook zeggen, ik denk aan vroeger dagen, want ik ken uw trouw nog. De kern is vers 8 van deze 143. Laat mij in de morgen uw liefde horen. In u stel ik mijn vertrouwen. Wijs mij de weg die ik gaan moet. Mijn ziel verlangt naar u. Dus in de diepte van het leven zegt David uiteindelijk tegen zichzelf, hij bidt er ook om, mag ik uw liefde horen? Want ik stel mijn vertrouwen op u. En ik hoop dat we dat allemaal doen. In bittere omstandigheden, soms misschien net zo zwaar als David, dat weet ik niet. Met veel heimwee, toch zeggen, ik stel mijn vertrouwen op u. Want, het staat er ook in vers 10, u bent mijn God. Psalm 143, psalm vanuit de diepte, maar ook veel vertrouwen op God. Daar gaan we naar luisteren.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

Psalm 145, de versen 1, 2 en 7. Op deze psalmendag ten gehore gebracht door Laudate Deum Apeldoorn, onder leiding van Arie Kortleven. En daarvoor hoorde je een gerenommeerd koor uit Engeland, het Chichester Cathedral Choir. Professionele volwassen zangers en ook jonge jongens en meisjes. Het koor staat bekend om zijn hoge kwaliteit, optredens in Europa en radio-uitzendingen. Dus het was eigenlijk 1 en 1 is 2. Vandaag brachten zij Psalm 144 ten gehore. Blessed the Lord, my strength. Gaan we door in de lijst naar Psalm 146. Fox Jubilans, onder leiding van Pieter Stolk, zingt het. En dit is een psalm waar Geri Karsies zich extra verbonden mee voelt. Met de vrolijke wijs echt een psalm om God te loven.

Na Volksjubilans met Psalm 146 was dit het krachtige geluid van Vrouwenzang Katwijk onder leiding van Ria van den Noord met Psalm 147, de verzen 1 en 7. En het is mooi dat dit laatste uur van de Psalmendag zoveel mooie lofpsalmen bevat. Dus we hebben nog een paar hele mooie te gaan. Marga die luistert al mee vanaf 8 uur vanochtend, laat je weten. Je zegt het is inderdaad prachtig om onbekende en bekende psalmen, liederen te horen. Hier en daar mee te zingen en God daarmee te loven, te alle tijden. Nou, zo gaan we verder met Psalm 148. Wij loven en prijzen. Dit is een uitvoering door het Koor de Zeeklank onder leiding van Johan Bredewoud.

Je hebt vandaag kunnen genieten van de traditionele uitvoering van de psalmen, maar ook van variaties daarop, zoals deze. En ook instrumentale uitvoeringen van de psalmen heb je voorbij horen komen. Ik hoop van harte dat je ervan genoten hebt. En ja, we zijn er nog niet, maar toch alvast even de balans opmakend. Hoe vond je het? Hoe heb je het ervaren deze psalmendag? Wil je ons dat laten weten via grootnieuwsradio.nl/psalmendag? En dan kunnen we dat ook weer meenemen naar volgend jaar. En vond je het mooi? Draag je Grootnieuwsradio een warm hart toe? Ondersteun je de missie? En vind je dagen als deze belangrijk? Zeg je dit hoopvolle geluid? Dat wil ik ook graag meehelpen in de lucht te houden. Dan heel graag, want wij kunnen dit alleen maar doen dankzij de vrienden van het station. Dus wil je ook vriend worden, ons ondersteunen? Ga dan naar grootnieuwsradio.nl/gift. Ook die oproep wil ik doen vandaag. Iedereen kan altijd en overal gratis Grootnieuwsradio luisteren. Maar ja, er worden wel kosten gemaakt. Het moet ergens vandaan komen en wij doen dat dus met elkaar als luisteraars van het station. Yes, richting de finale met hier Psalm 149. Halleluja, laat opgetogen. We geven het podium aan de zangvereniging Fiducia Ede onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart.

Vanochtend, toen onze stemmen nog piepten en kraakten, zijn we vol goede moed begonnen met Psalm 1. En nu is het avond. We zijn warm gedraaid, bemoedigd, geïnspireerd door de psalm. We hopen dat je vandaag de verbondenheid hebt ervaren. Samen als reisgenoten met vallen en opstaan met de psalmen achter Jezus aan. En we hopen ook dat je Gods liefde en zijn aanwezigheid hebt mogen ervaren door deze dag heen. We zijn bij de allerlaatste psalm aangekomen, het slotakkoord van deze psalmendag. Maar eerst wil ik een paar mensen bedanken. Bedankt Hans van Vuren, toch drijvende kracht achter deze bijzondere dag. Alle andere collega's achter de schermen die het mogelijk hebben gemaakt. Presentatoren vandaag, Hans, Juri, Lucas. En dank aan God, als hij het huis niet bouwt, dan is alles te vergeefs. En last but not least, jij bedankt voor het luisteren, voor het meezingen en jouw waardevolle bijdrage aan deze dag met jouw antwoord op de vraag: met welke psalm voel jij je verbonden en waarom? Dirk-Jan Velsink noemt dan Psalm 150 en zijn moeder ook. Mijn moeder is 94. Ze wil tijdens haar uitvaarddienst Psalm 150 laten zingen. Margot de Jong voelt zich verbonden met heel veel psalmen en dat is herkenbaar. Maar toch, Psalm 150 steekt er een beetje bovenuit. Je zegt, ik presenteer zelf ook een radioprogramma bij Merwede Radio in Sliedrecht voor de zendgroep Kerken. En elke week zit Psalm 150 in de uitzending. Zo'n mooi slot van de psalmen. Als alles gezegd is, is dit een hoogtepunt. Het slot van alle psalmen. God die alle eer krijgt. En zo was dit de vierde editie van de Grootnieuwsradio Blijde Klanken Psalmendag. Het podium voor reformatorische zangvereniging Kantilene Barneveld. Onder leiding van Leander van der Steen. Laten we zingen. Looft God, looft zijn naam alom. En ik zeg alvast, tot volgend jaar.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Kampenaar Koffie.
3: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
4: Dankzij de steun van luisteraars geniet jij vandaag van de Psalmendag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Alle 150 psalmen uitgevoerd door de beste koren.
5: Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef voor een hoopvol geluid.
4: Dank je wel.
3: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
4: Op Grootnieuws Radio Blijde Klanken klinkt een hoopvol geluid door kerk- en koormuziek. Maak dit mogelijk en geef via grootnieuwsradio.nl/gift.
6: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde Klanken.
7: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
8: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er is iemand opgepakt voor vernielingen in Stadskanaal. Het is een minderjarige jongen die wordt verdacht van het ingooien van ruiten van een huis. Daar zou een van de twee moeders wonen. Die worden verdacht van mishandeling van hun jonge kinderen. Ook bij 2 andere huizen zijn ruiten ingegooid. De woningen zijn dichtgetimmerd. Op Saba is verder gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. Hij verdween 2 dagen geleden en vandaag is ook gezocht met 2 helikopters. Volgens RTL zijn vanuit Sint Maarten mariniers onderweg om mee te helpen. De man werkt in Nederland bij een ambulancedienst en collega's zeggen dat hij goed getraind is. In een loods in het Limburgse Landgraaf heeft de politie 300 kilo amfetamine gevonden. Er werd een gepantserd voertuig gebruikt om door een hek te kunnen komen. 3 mannen zijn opgepakt en ook hun huizen zijn doorzocht. Daar vond de politie luxe horloges en €13.000 aan contant geld. Ook werden computers meegenomen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond ook buien, komende nacht op veel plaatsen droog. Morgen zijn de buien weer terug, maar ook de zon. Het blijft fris met een graad of 13. Zondag 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: ICT en security voor bedrijven en zorginstellingen. Lagarde uit Barneveld. Verrassend vertrouwd. Ontdek alle mogelijkheden op lagarde.nl.
10: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
9: Aan de slag in de beveiligingstechniek? Kijk op werkenbijlagarde.nl.
11: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
12: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl.

0: consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
1: Gardenonline.nl. Over kappingen, schaduwdoeken en priëlen. Gardenonline.nl.
2: Mijn naam is Annemarie Biljart. En in de podcast Groot Nieuws van de Week ga ik in gesprek over actuele geloofsthema's. Boeiende gesprekken over de maatschappij en onze plek daarin als christen.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.
4: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
3: Dit is Groot Nieuws Radio. Blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
0: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
2: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Mijn naam is Annemarie Biljart. En in de podcast Groot Nieuws van de Week ga ik in gesprek over actuele geloofsthema's. Boeiende gesprekken over de maatschappij en onze plek daarin als christen.
5: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.
6: Dit is Groot Nieuws Radio, blijde klanken.
7: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
6: Het ANP-nieuws van 9 uur.
8: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Gorinchem houden ze rekening met geweldsincidenten bij een shopping-event dit weekend. Het gebied rond een evenementenhal geldt als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren, vooral om naar wapens te zoeken. Het event is zondag en er worden 3000 bezoekers verwacht. De politie heeft een minderjarige jongen aangehouden voor het vernielen van een huis in Stadskanaal. Hij wordt ervan verdacht de ruiten te hebben ingegooid. Het is waarschijnlijk het huis van een van de moeders die worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Ook de ruiten van 2 andere huizen zijn ingegooid. Een grote brand in een kringloopwinkel in Deventer, meldt de regionale omroep. Er komt zoveel rook vrij dat omwonenden advies krijgen om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere panden. Het gebouw zelf kan niet meer worden gered. Het weer nog van Weer Online. Morgen buien, maar ook zon en het blijft fris met 13 graden. Ook zondag nog buien, maar met 14 tot 16 graden wel wat zachter. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
9: Weekendje organiseren met een grote groep? Dan ga je naar Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
0: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
10: Dankzij de steun van luisteraars geniet jij vandaag van de Psalmendag bij Groot Nieuws Radio Blijde Klanken. Alle 150 psalmen uitgevoerd door de beste koren.
11: Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef voor een hoopvol geluid.
10: Dank je wel.
12: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. Consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
13: Op Groot Nieuws Radio Blijde Klanken klinkt een hoop.

0: Leiden Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Gordon uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
1: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
0: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
2: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
0: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
3: Elke dag genieten van de mooiste kerk- en koormuziek. Dat kan mede door ondernemers die zakelijk blijde klanken van Grootnieuws Radio ondersteunen. Word ook lid van de Business Club en ga naar grootnieuwsradio.nl/businessclub.
4: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
5: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
6: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
5: Het ANP-nieuws van 10 uur.
7: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden voor de manier waarop is gecommuniceerd over de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Inwoners voelden zich daardoor overvallen. Dat had anders gekund en gemoeten, zegt burgemeester Verheijen, die benadrukt dat de opvang tot 1 november open is. Op meerdere plekken is de Nakba herdacht. Dat is de massale verdrijving van Palestijnen na de Tweede Wereldoorlog, toen de staat Israël werd gesticht. In Rotterdam was een stille tocht, in Amsterdam een herdenking in een kerk, en in Utrecht legde burgemeester Dijksma een krans. De organisatie daar noemt het een dappere zet van de burgemeester. Een gebied rond de evenementenhal in Gorkum is dit weekend veiligheidsrisicogebied. Het heeft te maken met een shopping-event dat zondag daar wordt gehouden. Volgens de burgemeester is er een reële dreiging, maar het is niet duidelijk waar die vandaan komt. Bij het event worden zo'n 3000 mensen verwacht. Het weer nog van Weer Online. Er zijn morgen buien, maar ook zon. Het is 13 graden, ook zondag buien. En dan maximaal 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
9: Mijn naam is Annemarie Biljart. En in de podcast Grootnieuws van de Week ga ik in gesprek over actuele geloofsthema's. Boeiende gesprekken over de maatschappij en onze plek daarin als christen.
10: Luister naar Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Grootnieuws Radio app.
8: Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van liefde. Hoeveel tijd investeer jij in vriendschap?
11: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
8: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
12: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
13: Grondwerk, straatwerk en riool of kabelwerk? Laat het uitvoeren door de specialisten van Breging in Nijkerk. Van voorbereiding en aanleg tot en met bestrating. Breging.nl. Schep vertrouwen.
14: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
15: Kom ons team versterken. Solliciteer via info@breging.nl. Schep vertrouwen.
5: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
16: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Mannenkoor J. Duten uit Amersfoort.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Afno van der Meijs. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan inwoners van Loosdrecht over de komst van een asielopvang in het gemeentehuis. Volgens hem zijn bewoners overvallen door het snelle besluit. Rond de opvang waren de afgelopen tijd meerdere onrustige protesten.

0: tegen de man die vorig jaar 2 medewerkers van de Israëlische ambassade doodschoot in Washington. Volgens justitie handelde hij uit haat en politieke overtuiging. De verdachte riep bij zijn arrestatie Free Palestine en zei dat hij dat deed voor Palestina en Gaza. De 2 slachtoffers waren verloofd. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen zijn er buien, maar ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Ook zondag zijn buien mogelijk, maar met 14 tot 16 graden is het wel iets zachter. En tot zover het ANP-nieuws.
1: ICT en security voor bedrijven en zorginstellingen. Lagarde uit Barneveld. Verrassend vertrouwd. Ontdek alle mogelijkheden op lagarde.nl.
2: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhoop.nl.
1: Aan de slag in de beveiligingstechniek? Kijk op werkenbijlagarde.nl.
3: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Asielminister Van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Guidi Markkensauer heeft opgeroepen tot geweld. Volgens de minister past dat niet bij een politicus die voor rust en orde moet zorgen. Markkensauer zei in een interview dat de marechaussee van hem geweld mag gebruiken tegen Palestijnse vluchtelingen die Nederland in willen. In Gorinchem is het gebied rond een evenementenhal dit weekend aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie vreest mogelijke explosies bij een groot shopping-event. Door de maatregel mag de politie preventief fouilleren. Waar die dreiging vandaan komt is niet bekend. Het evenement trekt zondag waarschijnlijk zo'n 3000 bezoekers. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan inwoners van Loosdrecht. Volgens hem ging het besluit en de communicatie over het AZC te snel. Er waren de afgelopen tijd protesten. In een deel van Loosdrecht geldt nu een noodverordening. Mensen mogen niet zomaar bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. En dan nu het weer van Weer Online. Het regent nog steeds, maar in de loop van de nacht is het op veel plaatsen droog. Het klaart op en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Bij de klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Het risico op het Hantavirus voor de wereldbevolking blijft laag. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie op X. Volgens het WHO ligt de prioriteit nu bij het volgen van de besmetting en het onderzoeken van de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Tot nu toe zijn 3 mensen overleden aan het virus. Bij een steekpartij in Eindhoven is vanavond een man zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde in een horecazaak waar de verdachte en het slachtoffer ruzie kregen. Het slachtoffer vluchtte en belde aan bij een woning in de buurt voor hulp. De politie heeft later de verdachte aangehouden. Janine Hennis Plasgaard stopt als speciaal VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe functie binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de VN. Hennis Plasgaard zegt dat ze met gemengde gevoelens vertrekt uit Libanon, maar dankbaar is voor het vertrouwen. En dan nu het weer van Weer Online. Het regent nog steeds, maar in de loop van de nacht is het op veel plaatsen droog. Het klaart op en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook tijd voor de zon. Het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Mannenkoor J. Duten uit Amersfoort.